0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. Om meer te weten te komen over het heelal heeft ruimtevaartorganisatie NASA een telescoop gelanceerd. Met een haarscherpe camera moet een groot deel van het heelal in kaart worden gebracht. De verwachting is dat er veel zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
2: I bring her coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

0: Damn. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. Inwoners van Saba wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. In Den Haag onderhandelen de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. Ze zaten tot het begin van de nacht bijeen, maar er is nog altijd geen akkoord. D66, VVD en CDA moeten de begroting uiterlijk dinsdag naar de Raad van State sturen. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het zijn voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Massadono Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG in Groningen. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Afgelopen week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: But trust me, I'm the sunscreen.
1: Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou. Dat zei hij in Zomergasten. Milou kreeg euthanasie vanwege psychisch lijden. Van Os en collega's stuurden daarna een brief aan het OM, waarin ze vroegen om verder onderzoek naar het traject voorafgaand aan de euthanasie. Van Os zei dat hij zich voor kan stellen dat dat pijnlijk over kan komen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer. Vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Manning Sampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Internationale studenten leveren in Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat ook meestal weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Bij plotselinge overstromingen in de Grand Canyon is zeker één toerist om het leven gekomen. Met 14 andere toeristen in het Amerikaanse Nationale Park is nog geen contact geweest. De overstromingen waren in de Bright Angel Canyon, een populaire plek voor wandelaars. Daar kwam dit weekend in korte tijd veel water naar beneden. Daardoor veranderde een beek opeens in een kolkende modderstroom. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval een paar uur eerder op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Het weer. In het westen buien. Het is een graad of 16. Later vandaag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: programma. Ring, ring. Ik vermoed het al, hoor.
1: Ja, daar heb je het alweer natuurlijk, ja.
0: Vroeg in de ochtend. Goedemorgen. Dankzij Graham Bell werd het intussen 6:06. Trek je ook aan de bel? Dat kan bij ons. Ja, gewoon even een appje sturen. Via de RTV Utrecht-app dat je al wakker bent. En anders gewoon nog lekker even blijven liggen. Dan wel zorgen dat je op tijd op je werk komt, bijvoorbeeld. Of de hond uitlaat. Of een ochtendwandelingetje maakt. Of gewoon helemaal niks hoeft te doen. Dan wel keihard moet werken. Ik ben er ook. Goedemorgen. Ik ben Bob, Radio M Utrecht. En het weekend is weer voorbij. Het is de laatste dag van de werkweek. Nou ja, hebben we toch weer over werk. Ja, het is de 31ste vandaag. 31 augustus in de popgeschiedenis. In de Nederlandse radiogeschiedenis. Een gedenkwaardige dag. Want op 31 augustus 1974 werd het zwijgen opgelegd aan de zeezenders. De radiopiraten. Ik denk dat je daar vandaag in Utrecht is wakker. Misschien ook nog wel. Maar zeker bij Radio M Utrecht nog wel meer van gaat horen. Ik denk ook wel in de middag bij Jos. De zeezender, de piraat van vroeger. Dat is leuk. 6:07 inmiddels geworden. En goedemorgen, goed dat je er bent met I'm a Train van Albert Hammond onderweg. En eerst UB40. Can't help falling in love is dit. Utrecht is wakker.

0: Wist het wel. I knew it. Taylor Swift in Utrecht is wakker op Radio M. Utrecht is 13 minuten voor 6:30 geworden. En, er zijn echt wel heel wat mensen wakker, dat vind ik leuk. Stuur even een berichtje via de RTV Utrecht app of via een fax of een rooksignaal geven. Het mag onderhandig is bijvoorbeeld via die app te doen. Maar het kan ook via Messenger Bob van Beteren, zoek je hem ook even op. Dat doen veel mensen, dus dat is ook hartstikke prima natuurlijk. En mailtje vind ik ook goed. studio@rtvutrecht.nl. Miranda is wakker, goedemorgen Miranda. Martin is wakker en ook al aan het werk. Goedemorgen Bob, alles goed hier. Vandaag heb ik een rondje Haarlem en Amsterdam met de vrachtwagen. Druk bezig, je lijkt wel een zeeman. Lekker rondje lijkt me wel. En dan volgens mij ben je dan vanavond thuis. Ja, lees ik hier al. Morgen nog een extra dagje OR. Oké, dus er wordt ook aan die kant gesleuteld in het bedrijf. Ik bedoel, gewerkt, begeleid. Martin, goede reis. Voor iedereen trouwens onderweg een goede reis. Of als je aan het werk bent in de schoonmaak. Vanmorgen kon ik hier de schoonmaker even ontvangen. Die is inmiddels ook binnen bij ons. Dat is goed. Ria, over daarop inhakend, gaat er ook op in. En sowieso op ingaan, want we hebben een vraag vandaag bij Radio M Utrecht. Waar je een antwoord op kunt geven via Facebook. Of via bijvoorbeeld inderdaad een mailtje of de RTV Utrecht app. Hoeveel uur slaap je per nacht? En slaap je nu bijvoorbeeld minder of meer dan vroeger? We zijn er benieuwd naar. Of je een beetje uitgeslapen bent sowieso vanmorgen. Maar in alle andere programma's, zoals bij Liesbeth vanmiddag tussen 12 en 2 in aan tafel. En bij Aart in Utrecht komt thuis vanaf 5 uur bij Radio M Utrecht. Steeds die vraag hoeveel uur slaap je per dag. Want steeds meer mensen gebruiken een smartwatch om de kwaliteit van de nachtrust te meten. Ik doe dat niet, maar er zijn heel veel mensen die het wel doen. Dus gebruik je ook zo'n smartwatch? Is dan ook nog even een secundaire vraag. Maar hoeveel uur slaap je per dag? Per nacht dan? Nou ja, per dag zou wel kunnen. Ik kom aangaan bij een bericht gelijk al van Ria van Wely. Ook goedemorgen. Gemiddeld slaap ik 5 uur, zegt ze. En ja, ik ben nog steeds vroeg op, omdat ik vroeger zo'n beetje 2 uur 's nachts begon met schoonmaken. Heerlijk, omdat er dan geen mensen waren en je echt alles kon doen. Bureau stofzuigen, van alles. Alles kun je zo bedenken. Dus dat vroege opstaan, dat zit er nog altijd in. Een fijne dag voor allemaal. Ria, goeiemorgen. En voor jou ook een fijne dag. Johan is ook wakker. Kombi 1, goeiemorgen. Ook van hem een bericht hier. David zegt, nou ja, ik slaap 's nachts niet hoor. De nachten waak ik voor mijn dierbaren en zij die het nodig hebben. Zodat zij ontspannen kunnen gaan slapen in de wetenschap dat er iemand is die hulp kan bieden. Ja, iemand die een goed gesprek wenst. Die kan met David contact zoeken. Dat kan bijvoorbeeld via Facebook, kan ik me zo voorstellen. Want je hebt ook bij ons gepost. Ik slaap overdag en dat is het grote voordeel van afgekeurd zijn. Ik ben eigenlijk altijd al een nachtmens geweest. Michael is wakker, zie ik. Henny is wakker. Michel is ook met de vrachtwagen onderweg. Heeft dan 6 uurtjes slaap genoeg. Was in de tijd wel langer, zegt hij. Naarmate je ouder wordt, heb je minder nodig. Echt uitslapen is er niet meer bij voor mij. 7:30 is de max. En de groetjes van het Hillegom aan iedereen. Nou, goedemorgen.
1: Utrecht is wakker. Bob

weinig mensen al in 1989 gehoord voordat dit nummer uitkwam. Van Chris en Koen, Wouters of wel Clouseau. Maar dat waren ze dan toch ineens. 6:54, je luistert naar Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. We gaan het vanmorgen hebben over de sport van het weekend. En met name FC Utrecht. Gisteren hebben ze een flink pak slaag gehaald. De mannen van FC Utrecht tegen PSV werd gevoetbald. Je hoort er zo meer over. Als je het al niet geluisterd hebt, beluisterd hebt via de livestream die we altijd in de lucht brengen. Of beter gezegd, die we altijd hebben. Daarover verderop in de uitzending meer. Margot is er met het weer of Grieta? Grieta is er met het weer vandaag. Die is weer naar een weekje vakantie teruggekeerd. Ah, die horen we straks daarna. Voor die tijd nog veel te bespreken. Robert-Jan komt vertellen in de studio waar hij vandaag zijn tanden in gaat zetten. Wat het actuele onderwerp is waar hij over gaat praten op locatie. En ja, voor die tijd hebben we natuurlijk de kranten van vandaag. Deze 31e brengt de Volkskrant over alles is meegesleurd als kop het verschrikkelijke nieuws uit Nepal vandaan. Een verwoeste woning omgeven door modder en puin in het Nepalese dorpje Devigyat. Dat is de voorpagina foto vandaag. Alles is meegesleurd de kop in het dal van de rivier. De Trishuli heeft de stortvloed echt alles vernietigd. Een reportage verderop in de krant van de correspondent Noël van Bemmel en de fotograaf al daar. Geen mens, maar ook geen object was er tegen bestand. We hebben al zo'n 40 lichamen gevonden, vaak zwaar beschadigd ook. Zo meldt de Volkskrant even kort op de voorkant. Dan gaan we naar een mooie reportage over op NRC's voorpagina en verderop in de krant. Schiermonnikoog, daar is geen verpleeghuis en daar kom je dan uiteindelijk op Terschelling terecht. Een reportage over een meneer waarvan zijn vrouw 89 jaar is en die op Terschelling verblijft in een verzorgingshuis. En hij een halve dag rijdt per week om ook nog te varen natuurlijk, om zijn vrouw te zien. Ja, liefde natuurlijk. Dan gaan we met z'n allen naar de file maar weer in. En daarmee staat het AD stil vandaag op de voorpagina. De vakantie is voorbij, dinsdag en donderdag blijven de piekdagen, want de meeste Nederlanders rijden na hun vakantie gewoon weer in de auto of reizen met de trein naar hun werk. En vooral die dinsdag en die donderdagen, daar zitten we massaal op kantoor, zo schrijft de krant. De Belastingdienst en enkele grote bedrijven in ons land proberen iets te veranderen aan de werkcultuur en de drukte in het openbaar vervoer. Of dat allemaal gaat lukken, dat maken we natuurlijk mee de komende maanden. En de netbeheerders die werven massaal personeel uit het buitenland is voor de Trouw vanmorgen, of zonder de Trouw vanmorgen. Het voorpagina nieuws. Beheerders van het stroomnet hebben een flink aantal mensen nodig. Meer personeel in dienst dan ooit. Het is ook nog lang niet genoeg, dus werven ze medewerkers van over de grens. Ook statushouders worden begeleid naar een baan in de techniek. Die mensen van over de grens ver weg komen uit bijvoorbeeld Suriname en Zuid-Afrika. Die kennismigranten zijn populair. En dan snel miljarden voor Oekraïne is de kop van de Telegraaf vanmorgen met de noodkreet van de ambassadeur aan ons land. Oekraïne doet dus een dringend beroep op Nederland om zo snel mogelijk 2 miljard euro uit te trekken extra voor militaire steun. Dat was nieuws van de kranten vandaag op pagina 1. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Ja, en zometeen het weer natuurlijk, hè, met Grieta. Even kort haar weerberichtje. Ik kwam het al tegen. Ik denk, dat ga ik je gelijk maar even voorschotelen, want daar zit je misschien wel op te wachten. Wat je vandaag zou kunnen ondernemen in Midden-Nederland of misschien wel daarbuiten. Even kijken of ik het kan ontcijferen. Ja, wel degelijk, geen hanenpotenschrift, het is gewoon een wereldje aan mij. Hi en bonjour, er schuiven vandaag meerdere buien over ons heen. Met kans op hagel en onweer. En de meeste buien passeren in de tweede helft van deze ochtend, maar ook vanmiddag. En daarbij steekt er nog een vrij krachtige zuidwestelijke wind op. Het wordt vanmiddag een graad of 20. Ja, meer details over het weer hoor je zometeen. Dit is Utrecht is wakker.

0: goed, ja, 1979, Bernard Edwards en nou, die andere man, want die Bas, die speelde ook zo geweldig. Le Freak van Chic, wat hebben we het natuurlijk over. Utrecht is wakker met nieuws, weer verkeer, fijne muziek. En ik zei het net ook al, Robert-Jan bij mij in de studio intussen gaat ons vertellen wat hij vandaag gaat doen. Wel een leuk weekend gaat trouwens, Robert-Jan, begreep ik al.
1: Nou, verschillende activiteiten.
0: Ja, ligt er even eentje toe die we allemaal interessant vinden om te horen?
1: Nou ja, er zijn, ja, nou kijk, maar gisteren was het leuk met de club van Alpe d'Huez, Radio Alpe d'Huez.
0: Oh ja.
1: Altijd in Frankrijk, hè, voor het goede doel, hadden we een, zoals dat heet, een gezellig samen zijn.
0: Jullie zijn gisteren bij elkaar
1: maritieme
0: gekomen.
1: Kanten. Ja, ja, ja.
0: Is dat al terugblikken of ook al vooruitblikken wat jullie volgend jaar gaan doen?
1: Vooruitblikken, maar ook gewoon elkaar weer even zien.
0: Ja.
1: In de zomer. En dat is vaak een barbecue, maar nu was het een boottocht.
0: Ja.
1: Onder meer op de Loosdrechtse plassen.
0: Oh, water genoeg, denk ik.
1: Water genoeg, inderdaad. Maar
0: regel.
1: Zaten we ook in de gelegenheid. Dus dat is allemaal
0: goed
1: gegaan. Dat was leuk.
0: Ja.
1: Absoluut.
0: Dus dat laat je even achter je als mooie herinnering van het weekend. Ik kan me voorstellen, volgend jaar gaat dat dus ook weer. Want dus elk jaar, hè, gaat van start een hele grote ploeg uit Nederland vandaan. Allemaal radio- en televisiemakers, verslaggevers. En,
1: ja, er worden miljoenen opgehaald altijd. Hè. Dus ja, dat is altijd in juni.
0: Ja.
1: Begin juni. En... nou ja, begint. Ja, de voorbereiding is nog niet helemaal daar, maar goed, dat gaat komen.
0: Ja.
1: Nog een beetje evalueren, zoals het heet, en dan wel eens op de rail zetten voor volgend jaar.
0: Ja, en dat is weer in juni, hè, de eerste week van juni, meestal die eerste
1: ja,
0: donderdag.
1: Ja, precies, de datum weet ik even uit mijn hoofd, maar in ieder geval dat het daar omtrent, inderdaad.
0: Ja, dat was gisteren, een van de highlights van het weekend, begrijp ik van je. Nou, de dag van vandaag, de 31ste, de laatste dag van de maand augustus. Waar ga je verslag van doen? Waar ga je heen?
1: Ik ga zometeen naar Baren toe, Bob.
0: Ja.
1: Daar heb je de N221. Dat is de weg tussen Soest en Baren richting de A1.
0: Ja.
1: En vice versa natuurlijk.
0: Langs Soestdijk ook, dat stukje hier.
1: Ja, een stukje verderop in de buurt van Kasteel Groeneveld.
0: Maar niet langs Drakenstein, precies. Groeneveld.
1: Drakenstein, maar wel inderdaad, als je rechtdoor gaat, ook Paleis Soestdijk. Maar de andere kant op Kasteel Groeneveld. En daar ligt een woonwijkje.
0: Ja.
1: En ja, dat heeft last van hoge snelheden. Mm-hmm. De snelheid is daar 80 kilometer. En dat gaat daar dan bij dat wijkje omlaag naar 50 kilometer.
0: Ja, dat weet ik inderdaad.
1: Heb ik begrepen.
0: Ja.
1: Maar ja, automobilisten rijden daar nog steeds veel te hard.
0: Mm-hmm.
1: Speelt al een tijdje. En omwonenden voeren actie vanochtend, de hele week eigenlijk. Want de scholen gaan ook weer beginnen. Alle scholen in
0: Midden-
1: Nederland. Behalve dan Eemnes, waar we geweest zijn.
0: Die zijn al eerder.
1: Dat was twee weken geleden al. Ja. De regio Noord. Maar er wordt actie gevoerd. Ze hebben er ook containers neergezet, schijnt gisteravond.
0: Oh.
1: En spandoeken. Dus we gaan dus even een kijkje nemen daar.
0: Ja.
1: Wat er verder moet gebeuren. Ja, ze willen flitspalen, onder meer. En die snelheid moet omlaag, omdat het te gevaarlijk is.
0: Mm-hmm. Maar we praten over je zegt 80, dus de provinciale weg, hè?
1: De provinciale weg?
0: Ja.
1: Ja. Je mag daar 50, dat is al naar beneden gegaan in snelheid daar. Voor de rest 80, maar een stukje verderop weer 60.
0: Mm-hmm.
1: Dan heb je ook de Paarse Streep sinds kort, waar we ook zijn geweest. Amstelhalve natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Die wordt later doorgetrokken, heb ik begrepen, maar nu nog niet. Dus er komen wel maatregelen aan, maar dat laat nog even op zich wachten.
0: En de Paarse Streep liggen nog even toe. Hoe hard mag je ook weer daar rijden?
1: Dat is 60 kilometer.
0: Dan mag je 60.
1: Ja. Die wordt her en der, wordt die Paarse Streep getrokken. Onder meer bij Doorn. Nou, ook dus ook bij die weg ook voor een gedeelte.
0: Ja.
1: Maar nog niet overal.
0: Goed, maar omwonenden dus van die N201?
1: Nee. Ja, 221.
0: 221, nee, de 201 is iets heel anders. Dat is bij...
1: Dat is bij inderdaad, Vinkeveen.
0: Precies, dan ga je die kant op richting Meidrecht en zo. Maar deze weg, daar voeren mensen vanmorgen actie omdat ze vinden dat het hard wordt gereden. Met al risico's van die gevaren.
1: Dat is het.
0: We gaan het horen hoe dat gaat. In Utrecht is wakker. Succes.
1: Dankjewel.
0: Op naar Barend Soest, dat stukje. Tot zo dan.
1: Tot zo.
0: Nou, het weer, dat hebben we al gehad. Verkeer hoeven we ook niet te doen.
2: Nou, doen we het gewoon maar zo. Gezellig hoor.
3: Utrecht is wakker. Met Bob van Beten.

0: Beatles in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Even terug naar het jaar 1965. Op Facebook veel reacties over de slaap. Hoeveel slaap heb je nodig in uren? Misschien valt het allemaal maar mee. Heb je 's middags nog een tukkie? Lekker siëste houden. Ik, ja, doe dat ook. Ik pak 's middags wel een kwartiertje, half uurtje. Soms wel eens een uurtje. Ga ik echt even op bed liggen. En dat heeft wel weer te maken met het vroege opstaan. En daarna ben ik weer zo fris als een hondje om er tegenaan te gaan. Of als een haan die kraait bij wijze van... Nou, daar hebben we het alweer. Goedemorgen, Utrecht is wakker. We gaan terug naar gisteren als we het hebben over voetbal. Want ja, FC Utrecht die kwam in actie. Ondanks de vele regen die gisteren viel, kwam FC Utrecht gewoon in actie. Natuurlijk, sportcollega Wessel van Leeuwen praat ons helemaal bij. Wessel, goedemorgen. Steek van wal.
1: In een verregend stadion Galgenwaard kreeg FC Utrecht PSV op bezoek. De ploeg van Anthony Karaja wilde absoluut niet nat gaan tegen de regerend landskampioen. En ondanks een goed Utrechts begin lukte dat niet. De bezoekers zorgden voor een doelpuntenregen.
2: Vlag blijft omlaag, Vesterlund, Stepanov. Vlag omhoog, geen doelpunt. Ofwel, de VAR gaat daar nog naar kijken.
3: Ja!
2: We staan voor tegen PSV. En Van Bommel schiet er prachtig binnen. Ai, ai, ai, wat zonde. Na 10 minuten alweer gelijk in de Galgenwaard. En daar is Des, daar is Til en daar is het 2-1.
4: Het is vrouw en kinderen eerst op dit moment. Bal gaat in één keer op het doel en valt binnen in de korte hoek. En daarmee is de wedstrijd beslist.
2: Oh, slordige korte terugspeelbal en een penalty.
4: Nee, paal.
2: Mijnans zit het er nu wel knap in, hoor. En dan maakt Til er nog 5-1 van ook. Daar is Des. Je staat er 6-1.
4: Ja,
2: dat is de 6-1 ook nog in minuut 93.
1: Oh. En dus wacht FC Utrecht na 4 duels nog altijd op de eerste overwinning van het seizoen. De Utrechters hebben tot nu toe 1 punt behaald. Trainer Anthony Karaja was na afloop dan ook niet tevreden over het proces dat zijn ploeg doormaakt.
5: Zeker niet. Wij zijn gewoon nog niet bij macht om een ploeg als PSV bij de stoot te grijpen. En hun verdedigers waren ons zo de baas over 90 minuten.
6: Want ze zijn wel heel goed, hè?
5: Ja, op één moment na. We hebben 1 keer op doelgeschoten, joh. Kom op, even reëel blijven. We zijn hier gewoon eraf gepoetst.
1: Ook Dani de Wit baalde flink van de 6-1 nederlaag. De middenvelder stond met het schaamrood op zijn kaken voor onze microfoon.
7: Ik heb zelden zoveel lul gestaan, denk ik, in een wedstrijd. En dan nog thuis. En dan 6-1 om de oren, waar het zo lang tot 70 minuten, weet ik veel, 2-1 staat. Ja, kinderachtig. Het is tijd voor 3 punten en koppen bij elkaar gooien. We weten vorig jaar dat we uit een hele moeilijke situatie zijn gekrabbeld. En dat zullen we nu ook moeten doen. En gelijk al vanaf het begin hadden we liever anders gezien. Maar ja, ik heb er nog steeds vertrouwen in dat we dat gaan doen. Maar er moet wel een besef komen met elkaar dat het moet gaan gebeuren.
1: Komende zaterdag kan FC Utrecht de eerste 3 punten van het seizoen pakken. Want dan wordt er in stadion Galgenwaard thuis gespeeld tegen Go Ahead Eagles. En of FC Utrecht dan gaat winnen, dat is natuurlijk te volgen via de stream van RTV Utrecht.

0: Suzanne en Freek, een weg van jou. Het is 11:07 geworden. Ja hoor, ja hoor. Goed gebruind, goed gemutst was je altijd al. Dus Grita Spallenburg, goedemorgen Grita.
1: Goedemorgen Bob.
0: Want je bent een weekje vrij geweest.
1: Ja,
0: en wil ik
1: klopt.
0: Even horen van, nou ja, niet van dag tot dag, van uur tot uur, bij wijze van spreken, ben wel geïnteresseerd hoor. Maar wat heb je afgelopen week ondernomen onder andere? Wat was een highlight?
1: Een highlight was Gulpen. Ik was met een vriendin in Zuid-Limburg.
0: Oh, dat denk ik meteen aan. Ja, dat is heel gek op dit tijdje. Ik denk meteen aan bier.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, zeker. Het leuke biertje met dat kleine soort muisje ding. Ja, dit was ook lekker. En we hebben heerlijk gewandeld. En het was eigenlijk prima weer. En dit weekend is nog een vriend uit Duitsland bij mij geweest. Daar heb ik ook mee gewandeld. Oh, een beetje door de regen. Ja. Maar dat was gezellig om bij te kletsen. Want wij zien elkaar ongeveer 1 keer per jaar.
0: Oh.
1: En dan is het leuk om eventjes te horen hoe het ermee is.
0: Krijg je ook niet zo gauw ruzie als je elkaar 1 keer per jaar ziet?
1: Zeker niet. Dat is waar.
0: Maar dat was zeker mutlig.
1: Ja, dat was zeker mutlig. Wij spreken dan allebei Engels, zodat we allebei een andere taal. Ja.
0: Ja?
1: Ja, en hij doet ook wel echt zijn best, want dan

0: begrijp ik, even gezellig even bijgekletst. Dus bis nächstes jaar, zeg maar.
1: Dat, ja.
0: Dan weer verder. Maar leuk, ja goed, je bent lekker ontspannen. We gaan er weer tegenaan. Dat wil zeggen, een aantal keren deze week natuurlijk met jou... en andere dagen ook met Margot. Of is zij vrij? Heeft ze niet gezegd namelijk?
1: Nee, zij is gewoon weer op de woensdag en donderdag. Die pikkelt ook gewoon verder. Ja.
0: Goed zo. Ja, het weer voor Midden-Nederland. Ja. Je had al eventjes een berichtje gestuurd. Ja, er komen vandaag nogal wat buien aan deze kant op.
1: Ja.
0: Maar ja, licht het maar even toe. Hoe staan we ervoor, zeg ik wel vaak.
1: Ja, op dit moment is het droog overal. Je ziet al wel dat je voelt al wel dat de zuidelijke wind een beetje begint op te steken.
0: Mm-hmm.
1: En het is een typische laatzomerse begin najaarssituatie met boven zee de meeste buien. Langs de westkust, Zeeland zit in de buien. Het zit tegen de kust van Zuid-Holland aan. En ook over Friesland ligt een aantal buien. En die buien die trekken zo gaandeweg de ochtend ook onze kant op. En dat zijn best wel pittige exemplaren. We kennen ze ook van de laatste tijd natuurlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: Koude bovenlucht, warm aan de onderkant. Ook natuurlijk het zeewater wat warm is. En de buien die vandaag passeren, die kunnen best van het type hoosbui zijn. Ik denk dat tot een uur of negen er wel een bui kan passeren. Maar dat stelt nog niet veel voor. De buien zijn vooral voor de tweede ochtendhelft en vanmiddag. En daar zit dan eigenlijk Bob het hele palet bij.
0: Ja.
1: Windvlagen zitten erbij.
0: Hagel ook.
1: Hagel.
0: Oh, ja.
1: Ja, onweer, wat hebben we nog meer? Nou, dat is het wel zo'n beetje. Dat is ook alweer een heleboel.
0: Ja, ja.
1: En een aantrekkende wind. Die wind uit het zuiden die gaat langzaam naar het zuidwesten draaien. Wordt later vanochtend en vanmiddag vrij krachtig. Kenden we ook van de afgelopen dagen. Vlagerig ook. En ja, die temperatuur. Ja, het is niet koud buiten op dit moment. Het is 16, 17 graden. We gaan naar 20 graden toe.
0: Oh, ja, inderdaad.
1: En ja, zit je net onder zo'n bui of net daarna, dan is het natuurlijk dat die temperatuur een beetje terugloopt. Maar ja, een dag met pittige buien-exemplaren.
0: Ja, dat is wat ons te wachten staat. De laatste dag van de meteorologische zomer natuurlijk ook. Hè? Want morgen gaat de herfstperiode in, toch?
1: Dat klopt. Voor ons beginnen we natuurlijk netjes altijd op dag 1, omdat het statistiek-wise zo lekker werkt, zeg maar, dat je met hele maanden kunt vergelijken. En ja, de zomer was natuurlijk duidelijk, hè, droog.
0: Warm.
1: Zeer zonnig.
0: Heet.
1: Warm.
0: Heet.
1: Ja, de warmste sinds het begin van de metingen. Gemiddelde temperatuur in de beeld is uitgekomen op 19,3. En die van 2018 was 18,9. En de norm over deze tijd is 17,4. Dus en dan zit je er echt wel heel ruimschoots boven. Nou, dat was wat we eigenlijk allemaal ook al gevoeld hebben.
0: Ja, ja precies. Ja, daar kunnen we geen woorden aan vuil maken. Het was gewoon warm, heet, droog. En veel
1: zonuren. Ik was trouwens in Zuid-Limburg ook op een wijnboerderij.
0: Overtel.
1: Dat is natuurlijk leuk, want het is interessant hoe zij dat doen. Hmm. En ze zeiden dat vooral het aantal zonuren en de UV best wel funest was voor de druiven. Ze hadden een heel moeilijk jaar gehad. Ze deden ook niet aan beregening. Dat mocht ook niet, maar dat wilden ze ook niet, want ze waren biologisch. En ze hadden door de zon was het best wel link dat die druiven te veel zonneschijn zouden krijgen, zeg maar. Dus dat was een probleem.
0: Ja, ik vind het opmerkelijk, want in mijn hoofd zit dat we twee keer reportage hebben gehad de afgelopen periode, afgelopen maanden, dus de zomerperiode.
1: Uh-huh.
0: Dat ook in Midden-Nederland een aantal wineguards waren, wijngaarden dus.
1: Maar
0: toch wel waar men sprak van een goede oogst.
1: In mijn idee was dat ook zo.
0: Ja.
1: Van je hebt veel zon nodig en niet te veel regen. Anders krijg je weer die meeldauw en dergelijke.
0: Ja.
1: Maar zij waren echt zo van, nee, die zon was voor hun net iets too much. Maar misschien waren ze ook heel precies, hè?
0: Ik
1: weet het niet.
0: Zit.
1: Of misschien scheelde het ook dat het Zuid-Limburg was.
0: Ja.
1: Geen idee.
0: Zeg, je hebt nu een paar keer Zuid-Limburg heb je het over gehad. Ga je emigreren of niet? Blijf je gewoon hier?
1: Je blijft gewoon hier. Ja.
0: Het is wel een mooie provincie, toch, Limburg ook?
1: Het is leuk voor vakantie, hè? Wel hobbelig, hè? Heuvelachtig, hè? Met de fiets. Oh, nee.
0: Ja. Goed voor de spieren. Zeg, wat goeder voor ons is straks een weerspreuk. En nog een keer dat weeroverzicht. Kun je misschien vooruitblikken, want we nog de eerste week van september. Want dat begint eigenlijk ook weer natuurlijk ons vorige gaat schotelen. Tot zometeen, 10 voor 8 weer. Spreken we dat af.
1: Joe.
0: Dit is Radio M Utrecht met 1 file melding op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Dan kom je ons tegemoet, onze kant op. Tussen Stroe en Hoevelaak heb je wel 10 minuten extra reistijd nodig. Wij reizen naar het volgende uur. Utrecht is wakker met Casey en de Sunshine Band.

0: everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
5: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Zeven uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De bemanning van het schip dat gisteren bij Cyprus kapseisde is gearresteerd. Er zijn zeker 8 doden en er worden ook nog 18 mensen vermist. Daar wordt met man en macht naar gezocht, zegt correspondent Kulsja Ercetin.
8: Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Toen het ongeluk net gebeurde, zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
7: Het is niet bekend waar de gearresteerde bemanning van het schip van verdacht wordt. Op het Caribische eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug.
9: Als de studenten nadat ze hun diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld BTW of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
7: Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic won de US Open 4 keer, maar zag er nu niet fit uit. Hij moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Djokovic werd in ruim 20 jaar US Open nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer, in het westen buien, later vandaag overal kans op buien, met tussendoor af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht is inmiddels 7:02 geworden. Marjolein bij mij in de studio. Goedemorgen Marjolein. Eigenlijk.
11: Goedemorgen.
10: Je was er natuurlijk al ter voorbereiding van het regionale nieuws. Ik ben benieuwd, wat hebben we in het nieuws?
11: Nou, bij een restaurant in Utrecht is vannacht een explosie geweest. En er is ook heel veel schade aan dat pand aan de Amsterdamse Straatweg. Meerdere ruiten zijn daar gesneuveld en de voorgevel zit los. Appartementen daar omheen werden ontruimd en uiteraard is een groot onderzoek gestart. Bewoners van de Componistenwijk in Baarn hebben mogelijk nog te maken met een waterstoring. Die begon gisteren. Sommige mensen hadden geen water of last van lage druk. Of er kwam bruin water uit de kraan. En dit kan mogelijk nog steeds zo zijn.
10: Hoe vervelend zeg.
11: Ja, zeker. En we blikken ook nog maar een keertje terug op de pijnlijke middag voor FC Utrecht. Want ja, PSV won met 1-6 in de Galgenwaard. En zo om 19:30 horen we de trainer nog eventjes.
10: Ik heb er ook hoofdpijn van als ik hierover nadenk. Dat is best wel heel vervelend dit.
11: Het was al heel killig qua weer, maar de sfeer zal er niet beter op zijn geworden.
10: Lijkt me ook een idee. Nou, dit in elk geval in het nieuws van 19:30 uitgebreid. Tot zometeen dan. Verkeersinformatie van de ANWB. Het gaat over 1 file-melding, de A1 vanuit Apeldoorn in Amsterdam. 5 minuten extra reistijd heb je nodig tussen Stroe en Hoevelaken.
12: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
0: weten.
12: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
13: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
14: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
15: ECE Brand- en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
16: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
10: En natuurlijk in dit uur met nieuws en actualiteit uit Midden-Nederland. Het nieuws hoor je om 19:30 met Marjolein. Daar hoor je net al eventjes de hoofdpunten van. Robert-Jan Boy, ook een van de actualiteiten vandaag. Want de weg tussen Soest-Baren, Baren-Soest, dat is een 80 kilometer weg. Soms mag je 50, soms mag je 60. Ja, omwonenden vinden dat er veel te hard wordt gereden in elk geval. Jij gaat daar polshoogte nemen, hè?
18: Ja, en ik draai toevallig net die weg op, komende vanaf de A1 richting Baren-Soest inderdaad. Hier mag je 80 kilometer per uur. Uh-huh. Als je doorgaat, ja, op een gegeven moment wordt het 50 kilometer per uur. In de buurt van omwonenden waar je het net over had. Ja, dat is dus veel te hard. Men rijdt daar nog steeds veel te hard. Houdt kennelijk vaak 80 gewoon aan. Ja, we gaan de situatie even nader beschouwen. Er wordt in ieder geval deze week geprotesteerd. Met ingang van vandaag. Gisteren hebben ze al containers en zo neergezet. Ik ben benieuwd wat we zo meteen gaan aantreffen.
10: Zeker. Nou, we horen je graag na 19:30 uitgebreid, Robert-Jan. Tot zo meteen. Vandaag de 31ste en een nieuwe week die start, gaat ook het nieuwe studiejaar in. En dan heb ik het gelijk over Beyond Campus. Of campus, wat je wilt. Beyond Campus. Een nieuwe manier van studeren bij de Hogeschool Utrecht. Wat dat inhoudt, hoor je zometeen in Utrecht is wakker. Want ik ga verbellen met een van de docenten van de universiteit en medeontwikkelaar van Beyond Campus. Of is het nou toch Beyond Campus? Nou ja, dat hoor je dan ook zometeen. De Bee Gees op Radio M Utrecht eerst.

0: mooie combinatie van Yves en Emma, ofwel Yves Berendsen en Emma Heesters. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Leuk dat je bij ons bent. En er zijn al diverse mensen die hebben laten weten ook wakker te zijn. De vraag vandaag trouwens is ook, hoeveel uur slaap heb je nodig? Het schijnt dat veel mensen toch vroeger meer slaap nodig hadden dan op latere leeftijd. Nu dus, zeg maar. Ik ben er heel benieuwd naar. Je kunt het dat laten weten via de RTV Utrecht app. Even whatsappen met mij hier in de studio. Of je laat je bericht achter via Facebook van Radio M Utrecht. Dus hoeveel uur slaap heb je nodig? En als je wakker bent, vind ik het ook even leuk om een berichtje te krijgen. Nou, we hebben al diverse zaken waar we over gaan praten zometeen. Over de slaap en over het wakker worden in Utrecht is wakker. Ja, vanaf vandaag, de 31e, gaat het nieuwe studiejaar van start. Bij de Hogeschool Utrecht begint ook een nieuwe manier van studeren. En dat is Beyond Campus. Studenten volgen ongeveer 80% van hun opleiding online. En komen dus maar een paar keer per jaar naar Utrecht toe. Ja, wat is het idee achter dan, zeg maar, die nieuwe leerroute die gevolgd gaat worden? Docent Nathalie Breler, die de opleiding mede ontwikkelde. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik ben benieuwd, maar je moet het toch maar even uitleggen. Beyond Campus, zo spreek ik het uit. Wat is dat dan precies? Hoe steekt dat in elkaar?
1: Oké. Beyond Campus is een nieuwe manier om international creative business te studeren. Dus het is een internationale opleiding. Mm-hmm. Eigenlijk een zusteropleiding van gewoon creative business. Studenten hoeven bij ons dus inderdaad niet elke dag naar de campus. Maar studeren een groot deel van de tijd online. In wat wij noemen live labs. Dat online is niet, je moet even een stukje lezen, je moet even een artikel doornemen en een uitlegfilmpje kijken, opdrachtje maken, succes ermee. Het is ook geen COVID-onderwijs, die nachtmerrie die hebben we ook nog zeer vers in het geheugen.
0: Ja, zeker.
1: Je werkt bij ons echt live samen met docenten en andere studenten. Eigenlijk een beetje zoals je later ook zou doen in een remote team of in een agency bijvoorbeeld. Vier keer per jaar komen de studenten 3 dagen lang naar Utrecht voor een hele intensieve, wat wij noemen bootcamp. Dus het is eigenlijk een bootcamp voor je hoofd en niet voor je lichaam. En dat is heel veel samen maken, samen onderzoeken, experimenteren, samen op pad gaan. En het is dus heel bewust een combinatie van online en fysiek. Eigenlijk noem je dat hybride.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Maar wat is dan de echte achterliggende gedachte? Dat we bijvoorbeeld te weinig kamers hebben in Utrecht, waar studenten gedurende hun studie dan verblijven? Of heeft het meer te maken omdat het een nieuwere manier van studeren is die past bij de student van dit moment?
1: Ja, eigenlijk is het beide. De huizendruk is natuurlijk enorm in Utrecht. Daar kunnen we heel kort over zijn. En ook de internationale studenten, linksom of rechtsom, die liggen daar natuurlijk een extra druk op. We hebben natuurlijk als Hogeschool Utrecht, maar wij vooral ook van onze eigen opleiding vinden wij daarin een taak om die druk ook wat meer te verlichten. En dit is een manier om dat te doen. We hebben het niet alleen maar vanuit de huizencrisis ontworpen, zeker niet. Want de studenten van vandaag de dag, die studeren ook daadwerkelijk anders. Er zijn gewoon nog maar weinig studenten die fulltime studeren. En dat is best wel vreemd eigenlijk. Maar
0: nogal. Het klinkt mij heel vreemd in de oren. Niet onbekend, maar wel vreemd nog steeds.
1: Ja, toch is het de situatie dat studenten nu eenmaal een flinke bijbaan moeten hebben. Willen ze überhaupt kunnen leven in Utrecht? Een kamer kunnen betalen en boodschappen kunnen blijven doen. En daarmee verschuift eigenlijk de focus vaak van studeren naar bijbaan. En dat is ook een ding wat wij zagen gebeuren en zeiden, ja, dat moet eigenlijk ook niet. Dus we moeten kijken of we dat kunnen veranderen. Heel veel studenten blijven thuis wonen nu nog. Kunnen ergens anders terecht waar het gewoon weer goedkoper is. Bijvoorbeeld een andere regio dan de dure stad Utrecht. En dit is dus ook een manier om daarin te ondersteunen.
0: Ja, en Nathalie, is dit nou echt een typisch probleem van Utrecht als studiestad? Of is het ook bijvoorbeeld, is dit ook het geval in Groningen of in Leiden of Den Haag of Delft of zo?
1: Ja, het is werkelijk overal. Zeker in Amsterdam natuurlijk, daar kunnen we helemaal heel kort over zijn. De wachtlijsten voor een kamer in Utrecht zijn, volgens mij iets van 20 jaar.
0: Ja, ongelooflijk, hè?
1: Dat houdt het al op.
0: Triest, ja.
1: Sowieso voor de inschrijving voor een woning, dat is gewoon tientallen jaren op een wachtlijst staan. Dus ja, we hebben schrijnende gevallen gehad van studenten studenten die op een zomercamping hier bijvoorbeeld in de beeld stonden. En dan op een gegeven moment begint het winterseizoen. Ja, dan houdt het dus op en dan staan ze op straat.
0: Ja, ja, ja. Zitten we toch echt met het kamernoodprobleem, waar we eigenlijk niet te veel op in zouden gaan. Tenminste, dat begreep ik uit je woorden. Nee, toen je dat zei. Toch is het echt wel een groot probleem. Dat online studeren, dat voorkomt dit dan al. Zorgt ervoor dat niet iedereen een kamer hoeft te zoeken, of heel veel studenten niet. Ben je ook niet een beetje bang dat online studeren zorgt voor afhaken van de studie? Dat ze zoiets hebben van, ja, nou ja, dit is toch niet wat ik bedoel eigenlijk.
1: Ja, nou ja, je kan. We hebben een heel leuk aantal studenten gesproken die zeiden, ja, tot ieders grote verrassing misschien, juist in COVID studeerde ik beter. Ik had minder prikkels, ik hoefde niet elke dag naar de campus. Niet in dat drukke gebouw, niet in een drukke tram of in een drukke trein naar de campus toe. Voor mij was dat gewoon veel beter. Dus die prikkelarme omgeving, dat is ook een doelgroep bij ons. Die heel duidelijk voor ons hebben gekozen. Online betekent bij ons ook niet, absoluut niet, dat je alleen achter je laptop zit. Je hebt bij ons 2 volle dagen, vaste dagen, dinsdag en donderdag per week, live met je klas en je team samenwerken. Samen dingen maken, onderzoeken, oplossen. En soms ga je ook letterlijk van je laptop weg. De studenten gaan bijvoorbeeld de natuur in, gaan thuis bioplastic maken in de keuken.
0: Terwijl... Oh, dat toch wel? Ja, ja.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. We hebben een digitale commons gemaakt. Dat is een plek waar studenten buiten ook de lessen elkaar kunnen ontmoeten. Samen karaoke kunnen doen, samen een film kijken.
0: Ik heb het idee dat er heel veel te doen is. En dat het ook wel de gezonde spanning bij jullie als docenten met zich meebrengt. Om te kijken hoe het allemaal gaat.
1: Ja, het is nieuw. Ja, het is nieuw en ook niet nieuw. We hebben bij ons ook bij ICT een opleiding die, of eigenlijk een track, die daar een beetje op lijkt. Mm-hmm. Alleen die hebben niet de bootcamps zoals wij dat hebben. Ja. Dus het is niet compleet nieuw.
0: Nee, en hoeveel, als laatste nog eventjes, hoeveel studenten die starten vandaag? Hoeveel zijn het er in Utrecht, of beter gezegd buiten Utrecht, die online studeren gaan?
1: Bij ons aan de Beyond Campus zitten we tot onze eigenlijk grote verrassing, hebben we veel meer studenten dan we eigenlijk dachten. Dus we zitten zomaar aan 2 klassen ineens. En dat hadden eigenlijk gedacht dat we gewoon met 1 klas heel rustig zouden starten. Ja. Maar de aanmeldingen die zijn enorm.
0: Nou, leuk om hierover gehoord te hebben. Succes aan iedereen die de studie volgt en jullie als docenten die dat begeleiden. Ik ben heel benieuwd als we over een tijdje elkaar spreken hoe het dan gaat eigenlijk.
1: Ja.
0: Ik denk wel positief zoals jij bent, maar we gaan het meemaken. Dankjewel voor je toelichting. Iedereen nogmaals veel succes, Nathalie.
1: Dankjewel.
0: Docent Nathalie Breler. Van de universiteit. Nee, van de Hogeschool Utrecht, laat ik het dan wel goed zeggen. En vandaag start dus dat nieuwe studiejaar binnen de Bachelor International Creative Business van de Hogeschool.

0: Ja, de muziek blijft gelukkig voortduren hier bij Radio M Utrecht. Ook van die twee natuurlijk. Dit is Radio M Utrecht. Utrecht is wakker met zometeen het regionale nieuws. Marjolein, in het nieuws van 7:30.
1: Ja, ik heb een flinke explosie in Utrecht. En die heeft grote gevolgen voor een restaurant. En ook een teleurgestelde trainer van FC Utrecht.
0: Over 2 minuten hoor je er meer over.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we van weer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
0: Het is Radio M Utrecht. Zometeen verkeersinformatie van de ANWB voor Midden-Nederland. Maar nu eerst het regionale nieuws door Marjolein. En dat begint met een explosie in Utrecht.
1: Ja, het was een flinke klap vannacht met grote gevolgen. Want meerdere woningen rondom het restaurant aan de Amsterdamse Straatweg zijn vannacht ontruimd vanwege de schade. Ruiten van het restaurant sneuvelden en de gevel hangt los. Het was een harde knal die tot in de wijde omtrek te horen was. Omwonenden werden tijdelijk opgevangen in een stadsbus en de meeste mensen konden vrij snel terug naar bed. En de politie is een onderzoek opgestart. De Nederlandse massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan eerder bekend was. In de Randstad, waar de provincie Utrecht onder valt, noemt hij 54 kinderen. Simon erkent de ouders eerder geen volledig beeld te hebben gegeven van de omvang van zijn donorschap. De afgelopen jaren kwamen vaker misstanden aan het licht binnen de wereld van donorzaad. Bewoners van de Componistenwijk in Baarn hadden gisteren te maken met een waterstoring. Volgens waterbedrijf Vitens was er een lekkage tussen een huisaansluiting en de leiding aan de Cornelis Dopperlaan. Voor de reparatie moest die straat helemaal worden opengebroken. Nog altijd heeft het bedrijf de storing niet afgemeld. Mogelijk hebben bewoners dus nog last van lage waterdruk, geen water of bruin water. Een pijnlijke middag was het voor FC Utrecht gisteren. PSV won met 1-6 in de Galgenwaard. En na 4 duels wacht de ploeg nog steeds op winst. De trainer Anthony Correa die is uiteraard niet tevreden.
8: Wij zijn gewoon nog niet bij macht om een ploeg als PSV bij de stort te grijpen. En hun verdedigers waren ons zo de baas over 90 minuten. Op één moment na, we hebben 1 keer op doelgeschoten. Kom op, even reëel blijven. We zijn hier gewoon eraf gepoetst.
1: Ja, en FC Utrecht staat na het verlies op de 1 na laatste plek in de Eredivisie. En meer over die wedstrijd vind je natuurlijk ook op de app en op onze website. Het weer dan meerdere buien vandaag met kans op hagel en onweer. Er staat een krachtige wind en het wordt zo'n 20 graden. En het KNMI heeft code geel afgegeven.
0: Als ik dit zo hoor van jou, dan denk ik dat ga lekker even binnen blijven voorlopig.
1: Vind ik wel een mooie dag ervoor, ja zeker.
0: Dankjewel voor het nieuws. En even kort het weer met Grita praten we uitgebreid door over het weer. Zometeen om 7:50 in Utrecht is wakker. Marjolein, tot zo weer.
1: Tot zo.
0: Verkeersinformatie van de ANWB met 2 meldingen op de A1 van Apeldoorn. Apeldoorn naar Amsterdam. Vertraging tussen Stroe en Hoevelaken op dit moment is een kwartier. En je hebt 5 minuten tijdverlies op de A27 van Breda naar Utrecht. ABB meet dit tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht. En we horen zo meteen verslaggever Robert-Jan Boy. Het gaat ook over reizen. Hij is gereisd naar de provinciale weg tussen Baren en Soest. Vice versa, daar wordt volgens omwonenden te hard gereden. En vandaag voeren ze actie.
4: In de mooiste Mitchell-Golf-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchell-Golf-tuinen Lagevuurse op mitchellgolftuinen.nl.
9: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
10: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
12: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
13: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Utrecht is wakker met Bob.

0: Boudewijn de Groot. Op Radio M Utrecht in het land van Maasom. En Waal, moet ik zeggen, bracht ons weer terug naar het jaar 1967. Het is even geleden, maar dan hebben we ook weer wat. Auto's die veel te hard rijden op de provinciale weg, de N221... tussen Soest en Baren richting A1 en omgekeerde richting, is voor omwonenden al jaren een doorn in het oog. Deze week zijn de scholen weer begonnen. Ze beginnen dus. Wordt er actie gevoerd. Verslaggever Robert-Jan Boy is daar ook ter plekke. Robert-Jan, we horen al volgens mij heel wat auto's voorbij rijden. Het is een drukke weg ook, denk ik, hè?
1: Ja, dat kun je wel zeggen, Bob. Van die weg die loopt dus van, laat me zeggen, Soest via Baren richting de A1. Uh-huh. En vice versa natuurlijk. Ik kwam zojuist met de reportagewagen aanrijden vanaf de A1 richting Baren. Kom je eerst langs Kasteel Groeneveld. Dan rij je rechtdoor. En dan nader je dus de bebouwde kom van Baren. Dan zie je een bordje 50 kilometer. Bebouwde kom van 80 naar 50. En vervolgens tref je deze week containers aan. Kliko's zijn het eigenlijk, van die grijze krietrooks met een sticker erop, 50, in de vorm van een hartje. En overal zijn ballonnen opgeprikt. Dan denk je, ja, hier is wat aan de hand. Een groot spandoek. Onze kinderen steken hierover. 50, bedankt. Een duim omhoog. Ja, dit is het punt. Jeanette Boonstra, compleet met oranje hesje en een geïmproviseerd klaaroverbord. 50 staat erop.
2: Ja.
1: Die staat op het punt om over te steken. Ja. Met andere buurtbewoners. En ook Zet, een jongen die zo meteen weer naar school gaan.
3: Ja, gaat. Zeker.
1: Wat een leuke dag wordt dit, hè? Weer naar school trouwens.
3: Ja.
1: Ah, hij heeft er zin in.
2: Hij heeft er zin in. Zeg, ik denk het ook.
1: Maar even over deze weg. Ja. Vertel even wat nou het punt is. Ja, er moet minder hard gereden worden. Maar wat is de situatie?
2: Nou ja, je hebt een stuk 80 kilometer, 50, waar wij dan wonen, en weer 80. En de mensen houden zich niet aan 50. Ik denk dat het al een enorme oplossing zou zijn als er flitspalen zouden komen. Want dat vinden de mensen toch vervelend. Dus dan houden ze zich meer aan de snelheid. En voor ons als bewoners van de wijk aan de overkant, zeg maar,
1: ja,
2: is het moeilijk om over te steken. En zeker, er wonen nu heel veel kinderen in deze wijk.
1: In welke wijk spreken wij precies over?
2: Dat is de wijk van Redenlaan, Rutgers van Rozenburg en Regentesselaan.
1: Maar dat is het wijkje hier aan de rechterkant.
2: De Natte Driehoek wordt het ook wel genoemd.
1: Pardon, de Natte Driehoek.
2: De Natte Driehoek.
1: Woont u ook in de Natte Driehoek, mevrouw?
4: Zeker, ja. Ik woon hier op de hoek, aan de weg en aan de Van Renelaan.
1: Maar wat maakt de driehoek dan zo nat?
4: Ja, ik heb gehoord dat het gaat om de buurtbogels, maar daar kan ik zelf eigenlijk niet echt uit ervaring over mee praten. Want dat is volgens mij ook een beetje voor mijn tijd.
1: Dat zijn de interessante aspecten, maar dat wijkje is dus een klein wijkje. Ik hoorde van een huis of 50.
4: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. En het is ook het enige wijkje van Baarn wat nog aan de overzijde van de Amsterdamse straatweg is. Dus wij steken net even dat bos in.
1: Ja.
4: En we moeten dus ook eigenlijk continu die weg over om naar school te gaan, om naar de winkels te gaan, et cetera.
1: Nou, weet je wat, laat maar eens even de proef op de som nemen. Jij moet zo meteen naar school toe, Zet. Ik zeg, ga je gang.
2: Nou, Zet, zullen wij gaan oversteken?
1: Ja, maar dat is de actie, hè? Klaar over om met bewoners. Daar gaan we.
2: We gaan even oversteken.
1: Kijken wat er gebeurt. Een enorme grote vrachtwagen. Die komt veel te hard aanrijden, kunnen wij constateren.
2: Ja, wij gaan deze oversteek nemen.
1: Sorry, jongen, er komt, links komt daar een auto aan natuurlijk, een hele rij auto's, rechts ook.
3: Die rijdt wel eens.
1: Kijk, deze auto houdt in.
3: Kijk.
1: Uitstekend, T649JF, als u luistert, heel goed ingehouden. Maar die grote rode vrachtwagen, die reed heel te hard. Nou, dat ging omdat we erbij waren natuurlijk, hè?
3: Ja, zeker.
1: Maar wat maak je er wel eens mee als je hier oversteekt?
3: Ja, ik vind het vooral heel vervelend dat als ik hier in het midden sta, dat er dan twee vrachtwagens tegelijk aan beide kanten komen. Ik heb ook wel eens meegemaakt dat, dat ik dan te ver met mijn wiel naar voren stond. Toen moest hij stoppen. Toen was hij heel boos. En ja, dat is gewoon heel vervelend.
1: Ja, en heeft de rest van de school er ook last van? Komt wel eens ter sprake op school?
3: Ik ken iets van 4, 5 kinderen uit de wijk die ook bij mij op school zitten. Alleen die zijn wel wat ouder. Dus die,
1: En is er een alternatieve route?
3: Ja, dat wel. Maar dat is wel sowieso wel een stukje op.
1: Dat is een stukje om.
2: Ja, een stuk om. Ja.
1: Maar ja, dit speelt al jaren, begrijp ik. Deze kwestie.
2: Al jaren. Ja, het is toen wij hier kwamen wonen, 36 jaar geleden, was het de hele weg 80. Dus wij waren toen op een gegeven moment al blij dat het 80, 50, 80 werd. Maar men blijft gewoon heel hard rijden.
1: Is het verkeer ook harder gaan rijden?
4: Nou, wij zijn hier 8 jaar geleden komen wonen. En we weten natuurlijk dat we dan aan een drukke weg gaan wonen. Maar dat er constant te hard gereden wordt. En de hoeveelheid vrachtverkeer, die best wel is toegenomen. Ja. Nou, dat maakt dat het toch wel ongemakkelijk is. Zeker als er van twee kanten tegelijk een vrachtauto komt, sta je hier echt heel vervelend.
1: Wat moet er gebeuren?
2: Flitspalen.
3: Ja, flitspalen.
1: Flitspalen.
2: Ja. Ja, dat is al voldoende. In Soest zijn heel veel transportbedrijven gekomen. En daar hebben wij last van.
1: Nou, we gaan zo meteen eens even verder praten over deze kwestie.
2: Ja.
1: Ook de afdeling Bakfriets schijnt nog problemen op te leveren.
2: Ja.
1: Daarover later meer. Misschien gaat het druk worden zo meteen met mensen die willen oversteken.
2: Ja.
1: En dan duiken we er verder in.
2: Ja,
1: welke maatregelen verder genomen kunnen worden. Wat zijn de reacties van bijvoorbeeld de provincie?
2: Ja, daar ben ik benieuwd naar.
1: Succes zometeen, Zip.
3: Dank u wel.
1: We gaan weer terug naar de overkant.

Swims. Een break-up in reverse. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Zometeen Grita bij ons en het weer voor Midden-Nederland. Hoeveel uren slaap heb jij nou nodig tegenwoordig? Vroeger misschien veel meer? Of is het nou nu meer veel meer? Dat is de vraag vandaag. Hoeveel uren slaap heb je nodig? Want steeds meer mensen gebruiken om de kwaliteit van hun nachtrust in de gaten te houden een smartwatch. Ik niet. Ik denk dan, ja, een uurtje of vijf. En dan pak ik 's middags nog een mini-siesta, soms uitlopen tot een uurtje. En dan denk ik, oké, dat gaat wel weer. Maar hoe is het bij jou? Ik ben benieuwd. En ben je al een beetje wakker? Nou, heel veel reacties die zijn al binnengekomen via Facebook van Radio M Utrecht. Ik haal er zo even een paar bij. En ook via de RTV Utrecht app. Goedemorgen, zeggen we tegen iedereen die zich daar gemeld heeft. Hartstikke leuk. Glenda bijvoorbeeld, goedemorgen. Een fijne uitzending toegewenst. En van mij de groetjes. Ronald die zegt, ik ben om 16:45 opgestaan. En dan om 17:45 de deur uitgegaan naar mijn werk. Moest even kijken of er een uurtje tussen zat. Ja, dat klopt. En het was druk op de A2. Nou, ja, we houden het allemaal in de gaten. De A2 dus. Maar voorlopig nog geen file-meldingen hier vandaan. Ik check dat zo nog even, Roland. Facebook Radio M Utrecht. Ook daar kun je dus die reactie kwijt over het opstaan of hoeveel nachtrust je nodig hebt. Gerda zegt, ja, voor mij is dat echt verschillend. Er zijn periodes dat ik 6 uur achter elkaar slaap. Soms word ik dan wel tussendoor wakker. En ik heb ook wel dagen dat ik 4 of 5 uur slaap. Nou, ik wens jullie een uitgeruste uitzending. Jeroen zegt, vroeger veel minder slaap nodig. Ik bezorgde ochtendkranten, dus weinig slaap per nacht. En Dorothea zegt, goedemorgen Bob, ik slaap zo'n 6 uur. Ruim 6 uur per nacht staat hier. Enkele keer wat langer, zoals nu, maar toch een beetje wakker worden. Leuke uitzending en de groetjes van mij. Dorothea, dank je wel. En Harry die doet een powernapje in Brisbane in Australië. En als je wilt zien hoe hij erbij ligt met zijn benen op het hek van de veranda, lekker onderuit gezakt. Ja, geweldig om te zien. Nou, ik hoop dat je zo meteen weer lekker wakker wordt, Harry. Goed om dat eventjes te zien en te lezen. Ja. Facebook Radio M Utrecht. Hoeveel uren slaap heb je nodig? Op een nacht. Is dat meer of minder dan vroeger? Ik ben benieuwd. En ook via de RTV Utrecht app. Laat maar weten. Nou, van weten. Dit is Thelma Houston en Don't Leave Me This Way. Terug naar de jaren 70.

0: Thelma Houston. Ik zei het al, we gaan terug naar de jaren 70. Om preciezer te zijn was het het jaar 1977. Dat is wel een goed bouwjaar, denk ik, 77. Maar ja, Gita, je kon er voor die tijd gebouwd zijn, zeg maar.
1: Ja,
0: toch,
1: ja, inderdaad. Toen was ik al 6. Dus zo. In die zin was ik al een tijdje.
0: Maar jij bent in februari of maartjarig, toch?
1: Maart, ja.
0: Ja, echt een maartlentekind ben jij natuurlijk ook, hè?
1: Ja, ja, ja, ook een vroege voorjaarskind. Lekker na de winter.
0: Ja. Nou, voor mij idem dito, met een sterretje. Ja? Jazeker, ja.
1: Ja, de winter is, ja, winter is ook wel trouwens een van mijn favoriete seizoenen.
0: Ik vind ze allemaal wel lekker eigenlijk. We hadden het er thuis gisteren even over. Ja. Ik vind het ook wel weer lekker dat het wat eerder donker is. Dat je lekker binnen de kaarsjes kunt uitzetten.
1: Ja, dat,
0: en zo.
1: Klopt. Die afwisseling die doet het wel. Dat ik op een gegeven moment, ik heb nu ook bijvoorbeeld een lange broek aan. Nou, ik weet niet wanneer dat voor het laatst was. In mei misschien, of in half juni denk ik nog.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat je nu denkt van, oh lekker, even een lange broek aan. Dat is ook wel weer lekker.
0: Ja, ja, precies. Ja. In plaats van korte broek of een rok.
1: Altijd korte broek, ja.
0: Ja, ik draag ook geen rokjes meer tegenwoordig, moet ik zeggen.
1: Nou, ik heb laatst trouwens foto's zien van...
0: Van mij? Nee, toch?
1: Nee, ja, niet van jou, maar het was wel van mannen die dan ook best wel vrouwelijke kleding aan hebben. Ook met een rokje bijvoorbeeld. Maar dat ziet er wel stoer uit. Een man met zo'n rok met allemaal dingen en een hoed op. En het was echt een man, maar wel met een rok. Denk ja, waarom eigenlijk ook niet?
0: Ja, ik vind iedereen moet. Ik laat iedereen in zijn waarde, maar dat is niet aan mij besteed. Moet je zeggen,
1: niet,
0: hoor.
1: Krijg jij niet in een rokje?
0: Nou. Nee, nee. In Schotland wel natuurlijk, hè?
1: Ja, daarom.
0: De kilt natuurlijk, ja.
1: How nice is that?
0: Over kilt gesproken, is het kilt op dit moment? Nee, het valt wel mee, denk ik.
1: Het is best wel mild. Het is niet kilt, het is mild. Mild.
0: Temperatuur in Midden-Nederland, daar zitten we ongeveer op?
1: 16, 17 graden.
0: Oh, nou
1: dus
0: inderdaad,
1: we zijn eigenlijk best wel mild uit de nacht gekomen.
0: Ja.
1: En er komt niet superveel bij, want ik heb een maximum temperatuur van een graad of 20 uitstaan.
0: Oh.
1: En dat heeft dan te maken met de bewolking die vanuit het westen binnenkomt nu en dat het feit dat er ook buien gaan vallen. Er zitten nu best wel buien boven Zuid-Holland, trekken langzaam onze kant op. Stort er nu nog wat in. Er kan wel een bui opleveren, maar het is denk ik nog veel een lichte bui. En de echte bui die hebben even tijd nodig om aan te zwengelen. En ik denk vooral in de tweede ochtendhelft en vanmiddag, ja, dan passeren er meerdere buien. Met het hele palet erbij van onweer, hagel, windvlagen ook. Sowieso is de wind al wat aan het aantrekken.
0: Ja.
1: De wind die waait uit het zuiden, gaat vandaag wat draaien naar het zuidwesten. Is een matige wind nu, maar hij wordt later vanochtend vrij krachtig, windkracht 5. Dus ja, de wind komt erbij, een beetje vlagerig windje vandaag. Een windrijke dag en een straks buiige dag.
0: Daar moeten we het maar mee doen dan. En de temperatuur komt dan niet verder dan een graad of 20?
1: Ja, die 20. Dus we zijn er al bijna, zeg maar. Omdat je met 16 graden begint, is die 20 graden niet heel ver weg.
0: Even over niet ver weg gesproken. Morgen, overmorgen, tipje van de sluier.
1: Tipje van de sluier, ietsjes warmer met 1, 22 graden. Minder beduidend, minder buien. Ik denk dat morgen en woensdag er vrij uitzien. Wolkenvelden, geregeld zon, een lokale regenbui. En donderdag en vrijdag brengt het weer wat meer wind. En dan kan er ook weer wat gemakkelijker wat regen vallen als slepende front. Misschien ook over Midden-Nederland trekken.
0: Oké, nou dan gaan we het mee doen. Ja. Voor nu nog niet helemaal, want het is tijd voor de weerspreuk.
1: Hey, je hebt een...
0: ik heb geoefend van het weekend. Ik heb geoefend van het weekend, ja.
1: Heel leuk. Nou, we hadden het even over de wijn. En ik zag nog dat bij de druivenoogst, want we hadden het over die zon, hè. Dat veel zonuren is belangrijk. Maar te veel zonuren en hitte,
0: ja,
1: dat kan dan voor de wijnen tragisch uitpakken. Daarom doen ze ook minder ontbladeren dan ze eerder deden. Weet je wel, eerder moet je alle zon pakken.
0: Ja.
1: En nu zie je dat ze langzaam wat bladeren laten hangen. En de regen, is dus blijkbaar ook belangrijk. Want in augustus regen geeft de wijnoogst zegen.
0: Kijk eens aan, dankjewel. Klinkt uit de weerspreuk.
1: Tot zo
0: meteen weer, hè? Vanaf 10 voor 9 in Utrecht is wakker, horen we je graag weer. En dit is Billy Joel.

0: koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Hij is onderweg.
4: Wie?
5: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
4: Top. Koffietje, ik trakteer.
6: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nepal gaat het reddingswerk na de verwoestende stortvloed een nieuwe week in. Er zijn nu officieel ruim 900 doden geteld. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens correspondent Davy Boerema zitten er onder meer nog medewerkers van een waterkrachtcentrale vast.
11: Zo'n 1000 mensen. En ik sprak gisteren al met familieleden van deze mensen. Die zeggen dat ze al dagen niks van hun familie hebben gehoord. Maar dat ze hopen dat ze in de tunnels van die waterkrachtcentrales kunnen schuilen.
10: Onder de vermisten zijn ook zeker 2 Nederlanders. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken en betalen dan belasting. De kosten die de overheid heeft gemaakt in hun studietijd worden dan vaak meer dan gecompenseerd. In de Grand Canyon in de Verenigde Staten is een dode gevallen bij overstromingen. 14 mensen worden nog vermist. De overstromingen in het natuurpark zijn het gevolg van hevige regenval. Ook de komende dagen is er kans op zware buien. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten. Zo wil de VVD niet dat vermogenden extra belast worden om de rechtse oppositie tegemoet te komen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiets.
12: Maar ja, als je dat geld daar aan besteedt, dan kun je minder geld besteden aan linkse wensen, zoals de sociale zekerheid overeind houden. Nou, en D66 en CDA willen dus heel graag juist links tegemoet komen. Ja, en daar komen ze eigenlijk gewoon niet uit.
10: De begroting moet vandaag nog naar de Raad van State gestuurd worden. Die gaat hem in aanloop naar Prinsjesdag beoordelen. Het weer. In het westen vallen stevige buien. Later trekken die ook verder het land in. Tussendoor af en toe wat zon. En het wordt 19 tot 21 graden.
13: Dit is Radio M Utrecht. De derde uur van Utrecht is wakker. Nieuws, weer, verkeer, de actualiteit uit Midden-Nederland en het regionieuws. Marjolein Heijer.
14: Ja, ik ga het hebben over een grote explosie vannacht bij een restaurant in Utrecht. Met grote gevolgen. Veel schade daar door gesprongen ramen en een gevel die loshangt. Woningen erboven moesten worden ontruimd en ook daar zijn sommige ruiten gesprongen. De politie zoekt uit wie hiervoor verantwoordelijk is geweest. In Utrecht was dit weekend een groot protest om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen en femicide. Een soortgelijk protest werd vorig jaar gehouden na de moord op het 17-jarige meisje Lisa uit Opkoude. Maar opnieuw wil de organisatie daar aandacht voor vragen. Een serval, een katachtig dier, ontsnapte in Limburg. En een dierenarts uit Renen die moest daar naartoe om hem te vangen. Ook daar hoor je zo meer over om 8:30.
13: Ja, een diertje is wel gevangen.
14: Het is gevangen, het is best een flinker. Ja.
13: een diertje is een klein poesje, zeg maar. Dit is echt wel een kat. Maar ja, dan ook echt een wilde, voor de duidelijkheid.
14: Precies, ja. Die wil je liever niet zo rond hebben lopen.
13: Nee, precies. Nee. Maar de dierenarts heeft hulp geboden en met resultaat. Dus mag ik hopen. Oké. Dank je. Dit uitgebreid naar zometeen.
14: Ja, tot zo.
13: Om 8:30 hier bij Radio M Utrecht. Nu verkeersinformatie van de ANWB. Het is al een behoorlijke maandagochtendspits geworden. De vakanties zijn weer voorbij. En er wordt weer gereden en druk ook op de A1 Apeldoorn in Amsterdam. Stroehoevelaken 5 minuten extra. Op de A2 Utrecht Den Bosch. Vanaf afrit Geldermalsen en Knopendijl. Daartussenin de regio uit met 5 minuten vertraging. De A27, het misgegaan. Een ongeluk op de A27 van Almere naar Gorinchem zorgt voor een half uur vertraging tussen Bilthoven en Knoopert Lunetten. Eerst heb je 3 rijstroken en dan worden 2 rijstroken vlakbij Utrecht tussen afrit 31 en 30. En dan weer 3 en 4 rijstroken. Maar vanwege de bergingswerkzaamheden en het ongeluk zijn er nu 3 rijstroken dicht. Een half uur dus extra tussen Bilthoven en Knoopert Lunetten richting Gorinchem op de 27 nogmaals. En de laatste melding voor nu is de A28. Ruim 20 minuten extra heb je nodig van Amersfoort naar Utrecht. Nou, dat is het staartje van de A28, want je wil de A27 op. Maar daar is dus dat ongeluk gebeurd. Afrit Den Dolder, Utrecht, 20 minuten vertraging.
15: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
16: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
17: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
18: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
19: Doet u voorzichtig met mijn vader.
20: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
21: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
22: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
23: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
24: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
25: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
13: En diverse regionale activiteiten, zoals je dat... En actualiteit, moet ik eigenlijk zeggen. Zoals je dat gewend bent in Utrecht is wakker. Leggen we onder de loep, ook in dit derde uur van ons radioprogramma. Dat elke ochtend begint om 6 uur tot 9 uur duurt. Dus veel te bespreken. Onder andere de voortzetting van de actie die vandaag gevoerd wordt door omwonenden van de N221. En dan hebben we het over de weg tussen Paren en Soest, en van Soest naar Paren dus, richting de A1. Daar wordt flink hard gereden. De ene keer 50, de andere keer mag je 60, dan weer 80. Maar omwonenden zeggen, er wordt echt veel te hard gereden. Nou, we hebben er al veel over gehoord, Robert-Jan. Er wordt over doorgesproken over de actie vandaag.
26: Hoop je maar dat je voorgelaten wordt.
27: Jazeker, en mevrouw Boonstra die geeft hier weer even een aanwijzing. Wat zou je dan, mevrouw Boonstra?
26: Als je vanaf de Emmalaan komt en je wil richting Soest, heb je nu echt heel veel moeite om ertussen te komen.
27: Dat klopt inderdaad.
26: En dan hoop je maar dat er iemand toch voor je stopt, dat je er even tussen kunt.
27: Ja, want we kijken nu even via de provinciale weg richting, richting A1. Dat is nou echt één grote rij auto's. Aan de andere kant, nou, daar is het nu wat rustiger, maar het is ook behoorlijk druk.
26: En waarom dat nu even wat rustiger is, daar zijn stoplichten.
27: Nee, het is wat rustiger, maar...
13: Nou... Een verbinding die nu een beetje hapert, wellicht nog even terugkomt. In elk geval proberen we voor een stabiele verbinding na 8:30. Om door te praten over de weg waar best wel flink van gebruik wordt gemaakt. En waar flink te hard wordt gereden. Na 8:30 in Utrecht is wakker hier meer over. Zometeen is het weer zover. Leerlingen van de basis- en middelbare school die gaan vandaag weer terug naar de klas. Nadat ze 6 weken vakantie hebben gehad, misschien wel bijna 7 weken. Hoe kom je in het ritme? Ik ga bellen met Carina Uiterhoeven. Zij is slaapexpert, want ja, dat slaapritme is dan ook weer even anders. En spreken we over slapen, dan hebben we het nu ineens ook over hoeveel nachtrust heb je nodig. De vraag vandaag bij Radio M Utrecht. Kun je laten weten? In de RTV Utrecht-app zijn we zeer benieuwd naar je reactie over hoeveel uren slaap je nu nodig hebt. En vroeger was het misschien wel veel minder of meer. Zeg het maar. En voor de rest kun je natuurlijk ook terecht op Facebook van Radio M Utrecht. Hoeveel uren slaap heb je nodig? Niet in slaap vallen. Dit is Utrecht is wakker met muziek van Gloria Gaynor. Reach out and I'll be there.

0: Wat is de stilte in de storm van Jan Smit. Uit 2008 komt dit nummer. Kwart over acht, je luistert naar Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Nou, we hebben het al gehad over de Hogeschool Utrecht. Ik sprak voorgaand uur met docent Nathalie Breder van de Hogeschool Utrecht over het nieuwe jaar voor studenten. Anders, want ze studeren veel online binnen deze tak van sport, zeg ik dan maar. Maar ja, vandaag gaat het ook beginnen. Voor leerlingen van het basis- en middelbare school gaat het nieuwe seizoen weer van start. Dus terug naar de klas. Vaak komen ouders er ook achter dat ze nou net even te laat begonnen zijn met weer in het goede ritme komen van die schooldagen. En vooral op tijd naar bed gaan, kan ik me voorstellen, is lastig. Ik ga erover praten met Carina uit Hoeven. Carina, jij bent slaapexpert. Hoe slaap je zelf eigenlijk?
1: Ja, ik slaap zelf echt heel goed, gelukkig.
0: Hoe komt dat? Heb je een training gedaan?
1: Ja, en ik heb natuurlijk de opleiding gedaan tot slaapcoach. Dus ja, dan weet je precies wat je wel en niet kunt en moet doen om een beetje fit voor de dag te komen. Uh-huh. Dus nee, ik slaap goed.
0: Oké, nou, dat is fijn om te horen. Je klinkt ook heel uitgeslapen. Maar er zullen toch wel veel mensen, denk ik dan, het zwaar gehad hebben vanmorgen met opstaan.
1: Ja, ik denk dat die kans wel groot is. Afscheid nemen van de vrijheden van de vakantie, hè, terug in het ritme. Ja, dat brengt natuurlijk wel wat wijziging mee.
0: Kun je iets zeggen over hoeveel tijd het kost? Hoeveel dagen misschien ook wel daarin uit te drukken? Hoeveel ons lichaam nou nodig heeft om, noem het maar, her te programmeren om naar school te gaan?
1: Ja, dat ligt natuurlijk een beetje aan hoe ver je uit je ritme was. Kijk, als jij 4 uur uit je ritme was, noem maar even iets heel extreems, dan heb je natuurlijk heel veel tijd te overbruggen om weer terug in het gereel te komen, hè, terug in het ritme. Mm-hmm. Maar als jij nou een uurtje uit de ritme was, ja, dan is het natuurlijk sneller te overbruggen. Maar gemiddeld gezien kun je voor jongeren rekenen dat ze tussen de 15 en de 30 minuten per dag kunnen schuiven. En het ritme. Dus als je een uur later naar bed ging, hebben ze gemiddeld 2 nachten nodig om terug te komen naar het ritme wat past bij school. Was je een puber die normaal om 10 uur op bed moet liggen en in de vakantie om de 1 uur naar bed ging, ja, dan heb je toch al zo'n 6 dagen nodig voordat je weer een beetje terug bent.
0: Oh, dat is best wel flink eigenlijk inderdaad.
1: Ja.
0: Dus was je er op tijd mee begonnen als leerling, als puber zijnde, zeg maar ook als ouder zijn, om dat een beetje te begeleiden en zelf ook dat een beetje het ritme te komen, dan had je er vroeg mee moeten beginnen, dan zeg maar.
1: Ja, het liefst een weekje van tevoren. Hè. Dan kan het gewoon allemaal heel rustig aan en dan kom je langzaamaan in het ritme terug. Ik kan me voorstellen dat er ouders zijn die daar niet aan toe zijn gekomen. Dan doe je het vanaf nu. Maar dan weet je ook waar je aan toe bent.
0: Ja. Jij bent slaapexpert. De vraag die veel mensen op de lippen brandt, bij mij ook natuurlijk, hoeveel uur heeft een mens nou echt nodig? Een volwassen of een puber? Kun je daar
1: Als we kijken naar die hele jonge basisschoolleeftijd, hè, tussen 6 en 12, ja, dan heb je het toch ook echt wel over gemiddeld 10, 11 uur per nacht.
0: Dat is flink.
1: En dat hebben heel veel mensen niet in de gaten. Want je denkt, die kinderen worden ouder, dat ze kunnen wel wat hebben. Maar als het gaat over de hersenontwikkeling, hebben ze gewoon nog ongelooflijk veel slaap nodig. En kijk je dan naar die tieners, hè, dus echt de middelbare scholieren. Ja, tussen de 8 en de 10 uur per nacht. Maar ik zou zeggen, niet minder dan 9. En ook daar wordt echt heel veel kinderen hebben slaapgebrek. Nou, dan speelt het mobieltje echt een grote rol. En niet alleen het mobieltje, maar vooral het sociale leven, hè, wat zich afspeelt, vooral in de avond op die mobieltjes.
0: Ja.
1: Maar ze hebben het gewoon nodig.
0: Ik heb het vaak gehoord, hè, dat je gewoon die telefoon, ook volwassenen, niet te, leg maar vraag, voor het naar bed gaan, voor het slapen gaan, moet vastpakken om daar dingen in te gaan doen. Is dat ook jouw advies?
1: Ja, dat is wel mijn advies. Ik zou zeggen, een uur, anderhalf uur voordat je naar bed gaat, leg hem lekker weg, zet hem op vliegtuigstand. Leg hem ook niet in je slaapkamer het liefst. Want dan heb je ook niet de neiging om hem te pakken.
0: Ja, maar ik gebruik hem als wekker.
1: Ja, dat snap ik. Maar dan is het ook makkelijk gepakt, hè, als je heel even wakker bent. Of je valt nog niet snel in slaap. En zeker voor jongeren is dat natuurlijk een extra uitdaging. Omdat gewoon een heel groot deel van het leven voor hen ook in die mobiel afspeelt. Ja. Maar het gaat eigenlijk, het gaat om twee dingen. Enerzijds neem je nog meer prikkels op, hè, in je brein. Ja. Terwijl je wil dat je brein afschakelt voor de nacht. Hè. Je brein heeft gemiddeld 1,5 uur rust nodig om lekker in die slaaptoestand te komen. En als jij actief bent op je telefoon, dan komen er alleen maar prikkels bij. Dus je moet meer verwerken, dus het duurt langer voordat je in die ontspannen status komt. En aan de andere kant zijn er onderzoeken die hebben gezegd, ja, blauw licht zorgt er toch wel voor dat je brein denkt dat het ochtend is. Hè, dus je telefoon straalt blauw licht uit.
0: Ja.
1: En ja, dat zorgt ervoor dat je melatonineafgifte toch echt wel daalt. En die heb je nodig om in en door te slapen.
2: Ja, nou heb je wel van die mogelijkheden op mijn telefoon, ik denk veel telefoons dat wel hebben, dat je een soort met van modus kunt zetten. Een nachtmodus heet dat ook volgens mij. Hè, dat hij op een andere kleur gaat. Werkt dat echt?
1: Ja, het werkt iets. Maar ik zou het niet gebruiken als excuus om hem dan toch nog te pakken.
2: Nee, oké. Okay. Nee, dat advies dat sla ik niet in de wind. Dat is goed.
1: Nee, want die informatie blijft alsnog binnenkomen in je brein. Hè? Want waar we het net over hadden, is eigenlijk de belangrijkste factor. Je wil gewoon dat het brein ontspant. Dus een boek lezen voordat je naar bed gaat is eigenlijk vele malen fijner voor je brein om af te schakelen dan een mobieltje pakken.
2: Ja. Nog even terug naar die leerlingen. Laten we inderdaad zeggen, ja, de puberleeftijd, hè? Dus van 12 tot een jaar of 15, 16, als je dat zo mag zeggen. Wat is het advies voor hen om naar bed te gaan dan? Qua tijd.
1: Nou ja, als je 9 uur slaap nodig hebt. Kijk, een puberbrein, dat is ook nog eens vervelend. De melatonineafgifte komt 2 uur later dan bij volwassenen. Dus pubers zijn daadwerkelijk 2 uur later moe dan wij als volwassenen moe zijn.
2: Oh ja.
1: Dat komt op hun 18e allemaal weer goed. Hè? Dat komt weer helemaal terug.
2: Ja,
1: maar tussen de 13 en de 18 jaar verschuift dat. Dus als een puber tegen je zegt, ik ben niet moe, dan hebben ze niet gejokt. Dan zijn ze ook echt niet moe. Alleen in de ochtend duurt het ook 2 uur langer voordat die melatonine is uitgewerkt. Dus gemiddeld gezien komen pubers 2 uur later uit bed dan dat wij kunnen opstaan.
2: Ja.
1: Dus ik denk dat het af moet hangen van hoe laat ze uit bed moeten. Als een tiener pas om 10 uur op school moet zijn, zou ik hem zeker laten uitslapen, maximaal. En altijd terugrekenen, die 9 uur slaap die je nodig hebt.
2: Oké. Nou goed, dat advies slaan wij niet in de wind. Ik krijg altijd mee, 's avonds een man, 's morgens een man. Dus als je laat naar bed gaat, dan moet je ook maar 's morgens opstaan. Is dat nog iets wat je kunt hanteren vandaag de dag? Of is het zo ouderwets, dat kan niet meer?
1: Ja, daar zit natuurlijk iets in van leren je aan, te houden aan afspraken die je maakt en zo.
2: Ja, dat is waar.
1: Maar ik zou een puber zeker, als een puber slaaptekort heeft of als hij kan slapen, zou ik hem zeker 1 of 2 uur langer laten slapen dan dat je denkt dat hij nodig heeft. Dat is ook gelijk een bruggetje naar het weekend. Mogen kinderen wel of niet uitslapen in het weekend?
2: Oh ja, natuurlijk.
1: Tieners uitslapen.
2: Ja,
1: ik zou zeggen 1 of 2 uur langer slapen is prima om bij te slapen. Maar als het echt een gat in de dag slapen is,
2: half 3 's middags, dan moeten ze er wel uit, vind jij. Dat gebeurde bij mij wel.
1: Dan ga je weer uit je ritme. Dat is jammer, want dan heb je die maandag weer
2: Nee, duidelijk. Duidelijk, ja. Nee, het is geen gekkigheid, maar het gebeurt natuurlijk wel. Of bij mij gebeurde dat wel, dat ik gat in de dag sliep, beter gezegd. Volgens mij moet jij ook gauw de deur uit de kinderen naar school brengen, klopt dat?
1: Dat klopt.
2: Oké. Nou, zet hem op dan daarmee. En dankjewel voor je expertise dat je het bij ons even losliet. Dankjewel.
1: Graag gedaan, dankjewel. Fijne dag.
2: Ook zo, Carina uit te roeven. De slaapexpert voor morgen en daar word je lekker mee wakker.

0: Tango in the Night, zo heet het album. CD of LP die je misschien wel gekocht hebt in het jaar 1987. Of misschien later, dan was je er wat later mee. Maar geeft niet, er staat goede muziek op. En qua singles kwamen er heel wat vandaan. Onder andere deze, Everywhere. Fleetwood Mac in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Waar je zometeen het regionale nieuws hoort. Marjolein, wat heb je er nieuws?
1: Ja, ik heb het over de schade na de explosie in Utrecht bij een restaurant. En ook een dierenarts uit Rhenen die naar Limburg ging voor een ontsnapte serval.
0: Ja, ik volg hem nog. Ja. Zometeen volg ik je zeker. Over 2 minuten.
2: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl. Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
0: Zometeen verkeersinformatie voor Midden-Nederland hier bij Radio M Utrecht. Nu door Marjolein het nieuws uit de regio. Begin met de politie van Utrecht. Die zal wel druk zijn met het onderzoek naar die explosie.
1: Jazeker, want vannacht was er een harde klap bij een restaurant. En meerdere woningen rondom dat barbecue-restaurant aan de Amsterdamse Straatweg werden ook ontruimd. De schade is enorm, ziet onze verslaggever Matthijs Nieuwenhuis.
9: De lichtbak met de naam van het restaurant, die ligt helemaal op de grond. En ook de hele voorgevel helt een beetje naar voren. Binnen in het restaurant ligt heel veel glas. Ook staat er nog servies op tafel. Ik sprak net een buurtbewoner die zei dat het een hele grote klap was. Een beetje een drukkende klap. Het verkeer hier op de Amsterdamstraatweg, dat kan er gewoon langs. En fietsers, bussen. Maar het zal nog een klus worden om hier de boel op te ruimen.
1: Ja, niet alleen het restaurant. Ook woningen eromheen hebben schade. En mensen werden vannacht opgevangen in een stadsbus. De politie hoopt op camerabeelden uit de buurt en getuigen. Want een oorzaak van die klap is nog niet duidelijk. Dit weekend hebben zo'n 300 mensen in Utrecht meegelopen in een femicide-mars. Vorig jaar werd die mars ook al gehouden na de moord op de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Ook dit keer is het belangrijk, zegt de organisatie, die wil meer aandacht voor geweld tegen vrouwen en femicide. FC Utrecht beleefde gisteren een pijnlijke middag. PSV won met 1-6 in de Galgenwaard. En na 4 duels wacht de ploeg nog op winst. Slechts 1 puntje wist FC Utrecht tot nu toe te halen. En de ploeg staat dan ook op de 1 na laatste plek in de Eredivisie. Alleen Cambuur deed het nog slechter. Die ploeg haalde nog geen enkel punt. Een dierenarts uit Rhenen is onder politiebegeleiding naar Limburg gereden omdat een serval was ontsnapt. Volgens de eigenaar van dat katachtige dier was hij ontsnapt via een keukenraam. Dierenarts Peter Klaver wist de serval te verdoven, waarna hij weer werd teruggebracht naar de eigenaar. Die kreeg wel het advies om de serval naar Stichting AAP te brengen, want de omgeving is voor dat dier niet ideaal. Nou, wil je meer weten over andere dieren die Klaver ook heeft gevangen in het verleden, dan kun je dat ook lezen op de app en op onze website. En ook een foto van deze serval. Dus.
0: Ja, dat is een beetje, ja, een wild dier is het natuurlijk.
1: Het is gewoon een grote Een grote kat, ja. Ja. Zo zie ik hem dan. Maar goed, liever niet
0: natuurlijk
1: dat hij vrij rondloopt.
0: Nee. Hey, volgens mij zijn er ook wel regels voor. Veranderende wetten zeggen dat je niet zomaar zo'n dier...
1: Ja, er is een heel lijst, hè, wat wel en niet mag. Ja,
0: exact. Klopt. Dan het weer, even in het kort.
1: Ja, buien. Die zijn al begonnen, zag ik. Vanmiddag kans op hagel en onweer. En vanaf 12 uur geldt bij ons in de regio code geel.
0: Oké, dankjewel voor nu. 9:30 weer het volgende bulletin.
1: Ja, tot dan weer.
0: Tot zometeen. Utrecht is wakker, verkeersinformatie van de ANWB. Op de A27 flink wat vertraging van Almere naar Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. Er gebeurde daarna een ongeluk. Inmiddels is de weg, want er waren flink wat rijstroken afgesloten, weer helemaal vrij. De vertragingstijd daarentegen is nog een dik 20 minuten. En de aansluitende weg, ja, daar is het nog veel erger. Wat dat betreft, meer dan 40 minuten heb je nog nodig op de weg Amersfoort richting Utrecht dus. De A28, daar heb ik het over vanaf afrit Den Dolder nummer 3 tot aan Utrecht. 40 minuten. Nou, ik hoop dat dat gauw gaat afnemen. Dat jullie wel allemaal de aansluiting kunnen maken op de A27 richting Gorkum. Of de andere kant op, of richting Utrecht. Dat kan natuurlijk ook doorrijden. Maar doorrijden is er voorlopig niet bij. Goede reis namens ons, Radio M Utrecht. Doorlopend houden we je op de hoogte van de situatie op de wegen in en rond Midden-Nederland.
10: In de mooiste Midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
11: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
12: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
13: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
14: Doet u voorzichtig met mijn vader.
15: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
16: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
17: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
18: Als je dit hoort, dan is dat een veilig gevoel. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Kijk op ecebv.nl.
19: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
20: Utrecht is wakker met Bob.

0: Oh baby, baby, where did our love go? Van Diana Ross en de Supremes in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Lekker die Motown-platen. En ja, 60's, natuurlijk ook weer vanmiddag van 2 tot 3. Studio 60's bij ons, Radio M Utrecht. We gaan weer praten over de provinciale weg N221. En wel tussen Baren en Soest. Je kunt richting de A1, je kunt daar vandaan komen. Er wordt veel gebruik van gemaakt van die provinciale weg. Maar er wordt al jaren echt heel hard gereden. Te hard. En omwonenden die zijn het eigenlijk wel een beetje zat. Ze voeren vanmorgen actie. Verslaggever Robert-Jan Boy is er vanmorgen bij.
1: Ja, inderdaad. Het is echt behoorlijk druk, moet ik zeggen. Als je kijkt naar de richting Baren, Soest. Een rij auto's, andere kant ook. Komen er vanaf de A1. En er wordt er inderdaad flink doorgereden. Ook door vrachtwagens wordt geconstateerd. Ondanks de kliko's, de grijze containers. Waarop is aangebracht 50 km per uur. Een paar vrolijke ballonnen eraan. Een spandoek. Onze kinderen steken hierover. 50, bedankt. Want het woonwijkje van zo'n 50 huizen ligt hier tegenover. Je moet oversteken. En we moeten het eerlijk constateren. Dat is een avontuurtje als dat verkeer zo voorbij komt brazen. Zijn er eigenlijk veel ongelukken gebeurd al?
2: Ja, er zijn best veel ongelukken gebeurd. En gelukkig niet echt met dodelijke afloop. Maar dat er gewoon ongelukken gebeuren, zeker, zeker.
1: Want kijk,
2: moet ik die meneer helpen oversteken of Rens, dat jij verder...
1: Kijk, mevrouw Bootstra heeft zo'n geïmproviseerd klaar overbord. En dan helpt u
2: meneer. Ik help die meneer.
1: Meneer, u wordt geholpen. Die meneer kijkt een beetje verbaasd. Nou goed, wat zijn de snelheden die hier worden bereikt? Je mag hier 50 ook binnen de bouw.
3: Ja, het is een stukje 50 wat niet wordt gehandhaafd, helaas. We zijn met een aantal bewoners...
1: Hoe hard gaat men hier over het algemeen? Dus het gaat met 20 kilometer te hard?
3: Ja, nou 20%. Dus het is ongeveer 10 kilometer, 60, 65 wordt hier gereden, waar 50 gereden mag worden.
1: Ja.
3: En zo'n 21.000 verkeersbewegingen per etmaal. Waarvan 7300 structureel te hard rijden.
1: Er is uitgebreid onderzoek gedaan.
3: Er is door de bewoners zelf. We hebben zelf met snelheidskunst van Veilig Verkeer Nederland gemeten. Verschillende nachten. Verschillende uren van de nachten. Dus 2:30, 3:30, 4:30, 5:30. 's ochtends, 's avonds.
1: Gemiddelde
3: snelheden ver boven het maximale.
1: Ja.
3: En wij hebben snelheden gemeten van 110 km per uur waar 50 mag.
1: Ja.
3: En de politie heeft 116 kilometer gemeten afgelopen juni met een politieonderzoek.
1: Ja.
3: Waarvan er ongeveer 23 bekeuringen zijn uitgedeeld. Waar onder andere ook telefoongebruik.
1: Kortom, er gebeurt hier van alles. Nou zegt de provincie, we hebben contact mee gehad. En die zegt van ja, volgend jaar wordt er groot onderhoud gepleegd. En ik begrijp eruit dat misschien de paarse streep misschien doorgetrokken gaat worden hier een eindje verderop.
3: Ja.
1: Dan mag je maximaal 60 km per uur.
3: Ja.
1: Flitspalen, wilde actiegroep.
2: Dat
1: gaat via het Openbaar Ministerie en de politie.
2: Ja, maar het Openbaar Ministerie zien we hier nooit.
1: Ook wel contact gezocht met het Openbaar Ministerie en de politie?
2: Ja, via de politie. Maar ze doen er niks mee.
1: Nee. En ik begrijp dat u ook naar de vrachtwagenbedrijven bent gegaan.
2: Ja, Rens is naar
1: de vrachtwagen. Even een paar bewoordingen.
3: Ja, we hebben gesprekken gehad met directie van de transportbedrijven die toch wat voor zorg hebben opgeleverd hier.
1: Ja.
3: En directie is over het algemeen zeer welwillend om te luisteren en er ook wat aan te doen.
1: Ja.
3: Alleen er is een afstand tussen directie en de chauffeurs die echt het ongemak te zorgen.
1: Ja, de rechtervoet die moet een beetje onder dwang worden gehouden.
3: En wij hebben voorgesteld om de chauffeurs aan te spreken in de chauffeurskantine.
1: Ja. Ja.
3: En dus te vertellen wat wij meemaken.
1: Nou, vanmiddag is er een gesprek met de provincie. Dus er zal alles nog eens op tafel komen.
2: Ja.
1: Er moet wat gebeuren.
2: Er moet wat gebeuren.
1: Nou moet ik wel zeggen dat die kliko's met die ballonnen, die helpen wel.
2: Het helpt
1: ook. Het klaar over gebeuren helpt ook.
2: Ja.
1: Is dat niet iets om er gewoon erin te houden?
4: Ja, dat is dat maar waar, hè. Dan hadden we even wat extra kliko's moeten aanvragen bij de gemeente. Ja,
1: maar gewoon bij Tourbeurt. Bij Tourbeurt gewoon klaar over.
2: Ja, dat zou geweldig zijn. Klaar overs helpen, want je ziet, mensen letten daarop en ze stoppen. Dus ja.
1: Nou,
2: misschien is dat een oplossing.
1: We gaan de ontwikkelingen afwachten.
2: Ja.
1: Vanmiddag, later. Ja. En misschien komt er een nieuwe buurtactiviteit bij.
2: Ja, wie weet. Dank
3: u wel. Succes. Bedankt.
1: Graag gedaan.
3: Dank je.
1: Gaan we naar de overkant proberen.
2: Dank je wel. Ja, dat helpt.
1: Met een bordje.
2: Met een bordje.
0: Nou, we gaan er vast van horen. Robert en Boy met N221 tussen Baarn, Soest, vice versa.
5: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
6: Feels Part 2. Zonnier.

0: Ja, misschien moet je de deur wel uit, laat je je home even voor wat het is. En misschien kun je wel thuis blijven. En hoe heb je geslapen? Dat werkt wel benieuwd naar. En hoeveel uren dan? Had je vroeger niet meer uren slaap nodig dan tegenwoordig? De vraag vandaag. Inderdaad, hoeveel uren slaap heb je nodig op een nacht? Daar praten we vandaag over bij Radio M Utrecht. Eerder had ik vanmorgen al eventjes contact met de slaapexpert. Nou ja, een slaapexpert. Wel goed als je altijd lekker kunt slapen, zeker. Ik heb er zelf ook geen moeite mee. Ik ben echt een avondmens. Ik ga laat naar bed en ja, toch altijd wel vroeg op voor Utrecht is wakker. Maar 's middags nog even een powernapje tot zelfs wel een uurtje pitten. Als het nodig is, dan doe ik dat gewoon. Dat kan in mijn ritme. Maar misschien heb je best wel moeite met slapen. En dat vind ik dan heel vervelend. Hoeveel uren heb je nodig? Veel reacties. Binnen. Hier bij Radio M Utrecht. Even kijken in de app. Want WhatsApp met de studio behoort tot mogelijkheden. Of Facebook Radio M Utrecht om te reageren op die vraag hoeveel uur slaap je nodig hebt. Nou, het komt hierop neer dat Ria zegt hoeveel uur. Nou, bij mij is het altijd weinig. Maak er in ieder geval geen probleem van. Althans, dat probeer ik. Nou ja, als dat kan, is het mooi. Oh, Cor, die vraagt waar de pot met goud is. Heeft een fotootje geappt erbij van de regenboog. Mooi is die te zien. Nou, eventjes naar beneden gaan achter het huis. Daar moet die pot met goud staan. Cor, als je hem gevonden hebt, zullen we dan delen? Dat lijkt me wel heel eerlijk dan in dit geval. Succes. Nooit heeft iemand er iets gevonden volgens mij. Maar goed, oké, je kunt het altijd proberen. Hoeveel uur slaap je 's nachts? Hoeveel heb je nodig? Gerard die zegt, nou, toen ik nog werkte, had ik zo'n 5,5-6 uur nodig op een nacht. En tegenwoordig toch wel 7 tot 7,5. Meer dus. Ik heb wel geprobeerd om bijvoorbeeld minimaal 8 uur te slapen. Maar ja, dan lig ik vroeg wakker. Ik heb een liedje bij, Don't Sleep in the Subway van Petula Clark. Leuk. Ik ga hem niet laten horen, maar ik vind het wel een leuke suggestie. Dank je wel. Jolly zegt, ik ben altijd blij als de wintertijd haar intrede doet. Dan moet je nog even geduld hebben. Eind oktober pas, hè. In de zomertijd verschuif ik overigens mijn vaste ritme. Natuurlijk zijn er uitschieters 3 uur naar bed. En om 7 uur weer klaar wakker. Oh, lijkt mij verschrikkelijk als je niet goed kunt slapen. Henny zegt, een slaapwonder ben ik niet. Als je ouder wordt, slaap je minder, merk ik. Als ik 6 uur achter elkaar slaap, dan hang ik de vlag al uit. Ziet er buiten een beetje somber uit, maar Radio M Utrecht brengt het zonnetje in huis aan, wat lief zeg. Mooie opmerking, Henny, dankjewel. Over het zonnetje in huis, moet je horen. Gita?
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, zeker. We gaan zo praten over de zon, hè? Neem ik aan.
1: Ja, zeker.
0: Ah, okay.
1: Ja hoor, die is erbij.
0: Oké, okay. Kijk nog eventjes naar een reactie van Gerda. Ja, het is allemaal heel verschillend. Er zijn periodes dat ik 6 uur achter elkaar slaap en soms word ik tussendoor wakker. En er zijn ook mensen die gaan later bed, moeten toch weer vroeg op, heb ik al gelezen. Want ja, die moeten de hond dan weer uitlaten. Dat moet dan ook weer gebeuren natuurlijk. En die hond die denkt ook van, oh, ik ben wakker, ik moet plassen en andere dingen doen. Maar goed, Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. We praten graag met je hierover door de RTV Utrecht app. Je kunt even WhatsAppen met de studio. Dan kan het ook bij Liesbeth in de uitzending hoorbaar zijn. En bij Aart in Utrecht. Het komt thuis dus van 12 tot 2 en van 5 tot 7 uur.

0: Olly is op Radio M Utrecht een sweet magic woman touch.
1: Ja.
0: Zonder sweet erbij, maar ik zat er even aan te denken. Nou, een lekker zoethoudertje. Wat zeg jij? Zeker,
2: ja. Ik heb mijn hele mond vol.
0: Nou, inderdaad, ja. Ja, er zijn mensen die allemaal te zoetje, denk ik, nu ineens. In de koffie of in de thee. Dat doe ik niet. Mm. Jij ook niet, denk ik?
2: Nee, is geen zoetjes. Nee.
0: Ook geen suiker meer. Vroeger dronk ik koffie. 4 klonten suiker ging het erin. Een hele scheut met melk. Maar tegenwoordig, nou, heel lang hoor. Meer dan 2/3 van mijn leven doe ik een lekker zwart.
2: Je moet er wel aan wennen, hè, als je het suiker eruit haalt. Nou. Ik heb dat heel vroeger had ik met de thee met suiker. Maar toen dacht ik, als ik 15 bakken thee op een dag drink, dan is het einde zoek waarschijnlijk.
0: Dan is Griet aan het kwadraat meer, zeg maar. Hey, het weer voor het Midden-Nederland vandaag. Er komt wel wat onstuimigheid aan, volgens mij.
2: Zeker, ja. Een beetje windrijk, zoals we de afgelopen dagen ook zagen. De wind giert behoorlijk door de bomen heen. Ja. Met een aantal buien. Er is al een aantal buien gepasseerd. Her en der zijn de eerste kleine millimeters gevallen. Het zijn een beetje de buitjes die nu van west naar oost trekken, zijn wat uitgedoofde buien vanuit de nacht die over Zuid-Holland zijn geschoven. En je ziet geleidelijk aan dat die motor van de buiigheid wat begint te draaien. Nu de buien wat vaker en makkelijker vanaf de kustgebieden ook bij ons kunnen komen. En als de temperatuur aan de grond wat oploopt. Dus ja, er zullen vandaag vele buien overschuiven. Je ziet nu ook dat het eigenlijk overal bewolkt is. Er zitten echt wel wat gaten tussen, maar bewolking voert de boventoon. We hebben een windje nu uit het zuiden. Op de meeste plekken een volle kracht 4. Die gaat nog wat aantrekken verder naar windkracht 5. Hij gaat draaien naar het zuidwesten. Dat maakt verder op zich niet zoveel uit, maar hij wordt ook vlagerig. En de buien, zoals gezegd, kunnen strakjes vanaf de late ochtend en vanmiddag ook gepaard gaan met onweer of hagel. En af en toe zijn het echte plensregent.
0: Ja, flinke paraplu moet je hebben. Een stevige paraplu ook. Want ja, als die winter onderkomt, dan is het weer einde verhaal natuurlijk.
2: Ja, die plus die je hem zo uit kunt drukken, zeg maar, die houden het niet altijd bij deze, bij windkracht 5. Nee. Ja.
0: Ik heb niet eens een paraplu. Ja, in de auto ligt inderdaad wel een paraplu.
2: Kijk, hij ligt wel klaar, ja. Je hebt ook van die windplus, hè? Van die stormplus.
0: Ja, dat is waar. Als ze werken, dan is het goed. En ik geloof er best wel in, moet je zeggen. Maar misschien moet ik dat een keer aanschaffen. Want ja, ook ik krijg wel eens een pak. Maar ja,
2: het is zo vervelend. Ja, duurt zo lang voordat het droog wordt.
0: Ja. En je bent er vanmiddag weer in aan tafel. Bij Liesbeth gaan we je horen bij Aarts in Utrecht komt thuis. Ja. En ik spreek je morgenochtend weer in Utrecht.
2: Dat lijkt me heel gezellig.
0: Hey, dank voor vandaag. Ja, hetzelfde. Doei. Tot zover dan deze aflevering van Utrecht is wakker. De laatste was dit. De allerlaatste van de maand augustus. Morgen weer, 6 uur, fris en vrolijk.

0: polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
1: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Ga voor gezond. Ga voor
6: vis.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rond deze tijd worden in Den Haag de gesprekken weer opgepakt die gisteravond laat eindigden over de begroting van volgend jaar. De deadline daarvoor is vandaag, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
8: Linksom of rechtsom moet er vandaag een begroting worden ingeleverd. En oh ja, over de inhoud daarvan zijn ze dus na gisteren na 16 uur vergaderen nog steeds niet eens geworden. En we horen ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen.
7: De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Vandaag nog moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Vandaag begint het hoger beroep tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor de dubbele moord op een stel dat zijn ouderlijk huis had gekocht. K. is tegen die uitspraak in beroep gegaan omdat hij en zijn advocaat vinden dat er sprake was van doodslag, zegt RTV Drenthe-verslaggever Ineke Kemper.
9: Hij heeft in het verleden een aantal herseninfarcten gehad. Daardoor zou die impulsief kunnen handelen. En ze vermoeden dat er op de scans tekenen van dementie te zien zijn. En daarom zeggen zij, ja, hij is niet volledig toerekeningsvatbaar en dan kun je hem niet veroordelen voor een dubbele moord.
7: Er zijn 3 dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer met de tekst Lake Ontario, now and always. De Amerikaanse president Trump besloot vrijdag om het grensmeer voortaan Lake America te noemen, maar daar gaan de Canadezen niet in mee. De ruzie is een gevolg van de handelsoorlog tussen de landen. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land. Mogelijk ook met
10: autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
13: Maandag 31 augustus is het vandaag. En wat gaan we doen in dit uurtje Eemland 1 Actueel? Nou, vorige week is er al heel veel aandacht besteed aan de Soester Gildefeesten. Maar gisteren vond toch wel het hoogtepunt plaats. Het koningsschieten. U hoort straks het verslag van onze collega's, want natuurlijk waren we ook daarbij aanwezig. Wim en Klaas Beijker gaat ons rond half tien vertellen wat het weer de komende dagen gaat doen. En zoals elke maandag bellen we straks even met Willem van Veluwe, die ons bijpraat over de sport afgelopen weekend. En dan met name over de voetbalprestaties van Eemdijk, Spakenburg en IJsselmeervogels. En natuurlijk horen we ook even wat rondje 16 aan onderwerpen heeft. Maar na de muziek ga ik eerst in gesprek met Genee van Breda. Zij is gedragswetenschapper bij Stichting Sterk Huis, dat een veilige omgeving biedt aan mensen die te maken hebben met onveilige en complexe situaties. Welkom bij 1 Land 1 Actueel.
6: Dit is het programma 1 Land 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Annette Kraft.

0: De kenners hoorden het al, David Bowie was dit en Rebel Rebel. Het mooie is, de muziek in deze uitzending wordt altijd verzorgd door de dienstdoende technicus. En dat is vandaag Menno Mooi en die maakt er altijd heel veel werk van. Deze plaat is bijvoorbeeld uit 1974 en die opname is eigenlijk in 2 keer gebeurd. Hij werd afgemaakt in Nederhorstenberg in de Red Bullet Studio van Kees van Kooten, u allen nog wel bekend. En die studio is tegenwoordig trouwens van Ilse de Lange, die heeft hem overgenomen en... Nu heet die studio The Long Play. Het is maar dat u het even weet. Het ministerie van Justitie en Veiligheid startte vorige week een publiekscampagne tegen femicide. De campagne Waar ben je? Wil mensen bewust maken van de signalen van dwingende controle en roept hen op contact op te nemen met Veilig Thuis voor hulp en advies. Aan de telefoon Gené van Breda. Zij is gedragswetenschapper bij Stichting Sterk Huis. Gené, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hallo. Deze nieuwe campagne, ook voor jullie van Sterk Huis, een goede zaak lijkt mij.
1: Zeker, ja. Een hele goede zaak.
0: Ja. Hoe wordt hier eigenlijk richting publiek gecommuniceerd? Op wat voor manieren? Want toevallig had ik een paar dagen geleden, dacht ik, hey, dit is die campagne. Dan zie je op televisie een vrouw die een voordeur uit wil lopen. En die dan door iemand achter haar die je niet ziet, dichtgeduwd wordt. En ik vond dat... Ja. Op de een of andere manier heel chockerend om te zien. Maar dat is dus een van de dingen op tv. Hoe wordt hier nog meer gecommuniceerd?
1: Hij wordt op brede kanalen gecommuniceerd. Dus hij wordt inderdaad, de campagne wordt zichtbaar gesteld op televisie. Hè, met de reclame waar je naartoe verwijst. Maar wordt ook op de brede sociale kanalen gedeeld. Zoals op social media, op LinkedIn. En vanuit het ministerie inderdaad gedeeld.
0: Ja, precies. Nu hebben jullie, en dat is fijn dat dat nu gebeurt. Jullie hebben als Sterk Thuis vorig jaar ook een eigen docu gehad. Niet uit het niets. En in juni hadden jullie zelfs een themaavond met als onderwerp macht in relaties. Voor wie was die themaavond precies bedoeld?
1: Wij vinden het belangrijk vanuit Sterk Huis dat we de themaavonden voor een breed publiek uitnodigen. Dus de themaavonden waren open voor zowel professionals als voor burgers die geïnteresseerd waren om de patronen van dwingende controle beter te leren herkennen, de signalen daar beter op in te zoomen. Dus eigenlijk stellen wij de netwerkavonden bewust voor een heel breed publiek open.
0: Ja. En wat willen jullie precies bereiken met die avond? Dat er inderdaad meer inzicht is in wat je kunt doen om femicide te voorkomen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Ja.
1: Zeker, ja, dat is zeker belangrijk. En eigenlijk sluit dat ook aan wel bij het doel van deze campagne. In Nederland hebben we helaas te maken met te veel slachtoffers van dwingende controle en ook te veel slachtoffers van femicide. En wat het moeilijke is dat we zien dat dwingende controle vaak heel erg onzichtbaar blijft. Dus voor zowel professionals, maar ook voor de burgers van Nederland. Dus daarom vinden we het belangrijk om daar veel kennis en bewustwording op te creëren. Zodat we ook veel breder kunnen gaan samenwerken om dwingende controle te herkennen. Bewustwording te creëren en daar dus zo goed mogelijk op te handelen met z'n allen.
0: Ja, nou heb ik al een paar keer het woord Sterk Huis, waar jij werkt, laten vallen. Ja. Kun jij heel in het kort aangeven wat Sterk Huis precies is?
1: Zeker. Sterk Huis, en dat is ook waar ik bij betrokken ben als gedragswetenschapper, heeft eigenlijk verschillende takken, zo noem ik het maar even. Sterk Huis heeft een jeugdzorgtak, waarin we dus behandeling geven voor minderjarigen en systemen gericht op trauma en hechting. En waar we ook vooral vandaag bij stilstaan is de tak van de veilige opvang. Waar wij slachtoffers opvangen die vaak langdurig slachtoffer zijn van geweld- en afhankelijkheidsrelaties.
0: Ja.
1: En dat kan zowel vanuit de veilige opvang, hè, dus dat wij ze hier een veilig plekje bieden en dat we samen met hun gaan kijken hoe kun je weer veilig uitstromen in de maatschappij. Maar dat kan ook dat we hulp aanbieden bij de mensen thuis.
0: Ja, precies. Las ik het nou goed, maar misschien heb ik het niet helemaal goed begrepen, dat jullie een samenwerking hebben met Veilig Thuis. Dat zij de meldingen ontvangen en eigenlijk de situatie beoordelen. En dat jullie vervolgens, Sterk Huis, de daadwerkelijke hulp gaan bieden. Heb ik het zo goed verwoord?
1: Ja, zeker. Een kleine nuance daaraan toegevoegd. Wij vanuit Sterk Huis, en gelukkig vinden we dat in de keten allemaal heel belangrijk, is dat we vinden dat we heel nauw en goed met elkaar moeten samenwerken om uiteindelijk geweld te stoppen.
0: Ja.
1: Dat kunnen wij vanuit Sterk Huis niet alleen, dat kan Veilig Thuis niet alleen en dat kan de politie niet alleen. Dus wat wij heel erg belangrijk vinden en waar wij inderdaad ook voor staan, is dat we vanuit Sterk Huis heel nauw samenwerken met bijvoorbeeld politie of bijvoorbeeld Veilig Thuis, om veel meer zicht te krijgen op de onveiligheid. Dus bestaat er nu? Hè? Dus hoe kan het zijn dat dat geweld en de onveiligheid is ontstaan? Welke risico's zitten daarbij en welke beschermingsfactoren zitten daarbij? En hoe moeten we gezamenlijk een plan maken om het geweld duurzaam te doorbreken en te stoppen?
0: Ja, het codewoord bijna zou ik zeggen is inderdaad samenwerking. Die meldingen waar ik het net over had bij Veilig Thuis, die komen dan soms van de slachtoffers zelf, vaak in een heel laat stadium. Maar soms zijn het ook buren en of familieleden of zo die gaan melden. En dan denk ik, er zit een drempel tussen signaleren en het ook echt melden. En misschien is dat de angst dat het, als zij daarover praten, alleen maar erger wordt. Merk jij dat? Dat mensen toch een soort drempel hebben van, ja, is het nou wel zo? Kan ik dat ergens melden? Dat dat bij mijn buren zo gaat?
1: Wat het hele fijne is aan bijvoorbeeld Veilig Thuis, is dat zij heel laagdrempelig een adviespunt zijn. Dus als er ook maar onderbuikgevoelens of het gevoel hebben dat je jezelf zorgen maakt, dan is de drempel naar Veilig Thuis heel erg klein, doordat zij ook anoniem advies in kunnen winnen.
0: Ja, precies. Anoniem. Dat is heel mooi.
1: Ja. Ik vind wel dat je iets heel belangrijks aanhaalt, want het is inderdaad vaak zo dat eigenlijk geef je het al aan, en vaak in een heel erg laat stadium komen de slachtoffers, worden ze zichtbaar of wordt het patroon zichtbaar, en ervaren toch of de slachtoffers of de belangrijke mensen om het slachtoffer heen een hele hoge drempel. Wat wij bij Sterk Huis ook vaak zien, is dat dat niet is omdat het slachtoffer of de mensen om hun heen geen hulp willen. Zij willen juist hulp, alleen ze zijn heel erg bang voor de gevolgen die gaan komen.
0: Ja, precies.
1: En mogelijke gevolgen, wat wij vaak ervaren, is dat ze inderdaad bang zijn voor verdere escalatie. Bang zijn dat ze hun kinderen gaan verliezen. Dat er een heel groot schaamte op heerst. En dat ze altijd nog ergens wel de hoop hebben dat de partner verandert.
0: Ja, precies.
1: Wij gaan het allerbelangrijkste. Vertel, sorry.
0: Ja, zeg maar.
1: Het allerbelangrijkste hierin is dat je als buren, als familielid, vooral niet loslaat en niet oordeelt en ook naast het slachtoffer blijft staan. Hoe moeilijk dat soms ook te verdragen is.
0: Ja.
1: En ik denk dat daar Veilig Thuis ook een hele grote rol in kan spelen. Ja.
0: Wij gaan even ons gesprekje onderbreken. Blijf vooral aan de telefoon natuurlijk. We gaan even een stukje muziek draaien en dan praten wij verder. Met name dus inderdaad over femicide. Tot zo.

0: Ja, de Little River Band. Een plaat van ook alweer bijna 50 jaar geleden. Home on Monday. Als u net pas uw radio aanzet op onze zender, dan valt u midden in een gesprek dat ik heb met Gené van Breda, gedragswetenschapper bij de stichting Sterkhuis. En wij praten over femicide, ofwel over het proberen te voorkomen ervan. Gené?
1: Ja?
0: Ja, in ons voorgesprekje vertelde je dat ons land in de top 3 staat van de meeste gevallen van femicide. Daar schrok ik toch wel van. Dat had ik niet gedacht. Als overheid dat weet, dan moeten er toch heel veel bellen gaan rinkelen.
1: Ja, dat hopen wij wel.
0: Ja.
1: Kijk, het zit zo. Nederland heeft, als je kijkt naar de beschermingsmaatregelen voor het slachtoffer, eigenlijk al heel erg mooie beschermingsmaatregelen. Waar we het net eigenlijk ook al over hadden, is dat we altijd zowel burgers als professionals advies in kunnen winnen bij Veilig Thuis. En we werken met aware-systemen, dat is een noodkastje die verbonden is aan een meldkamer die het slachtoffer bij zich kan dragen, huisverboden. En zoals wij als Sterk Huis, maar gelukkig ook nog andere locaties, zijn er ook verschillende opvanglocaties in het land. Het moeilijke is, en dat staat er eigenlijk naast, dat we zien dat sommige Europese landen verder zijn in de juridische erkenning van dwingende controle. En dan heb ik het vooral over het strafbaar stellen. Dat is tot op heden inderdaad in Nederland nog niet gelukt. Het goede nieuws daarnaast betekent wel dat er in juni in Nederland ook een wetgeving is aangenomen om dwingende controle strafbaar te gaan stellen.
0: Ja.
1: Dus daar zijn wel worden hele mooie stappen in gezet en de bewustwording inderdaad, de realiteit, die hebben we onder ogen en daar wordt gelukkig naar gehandeld.
0: Ja, maar dan denk ik, ja, bij de overheid, en dat, ja, dat kun je niemand kwalijk nemen, dan denk je al gauw van, ja, ze doen wel allemaal dingen, maar zoals bij zoveel zaken die daar moeten gebeuren, of nieuwe wetten, het gaat zo langzaam. Je zou willen dat het sneller gaat.
1: Ja. Ja,
0: zeker omdat zeker. We in de top 3 staan, dan denk ik dat moet helemaal niet. Waar ik aan moest denken toen ik het programma aan het voorbereiden was, we hebben ook een voorgesprekje gehad aan een zin, liefde maakt blind. Stel, je bent zo iemand die slachtoffer is binnen een relatie en je krijgt een klap van je echtgenoot. Dan volgen daarna, zeker in het begin, vaak excuses en dan zeggen ze, ja, hij is toch wel heel lief. En jij zei toen we het daarover hadden, het meest ingewikkeld is, liefde en onveiligheid staan zo dicht bij elkaar. Ja. Kun je dat uitleggen?
1: Ja, eigenlijk introduceer je me al heel erg mooi. Hè, dat het bij je oproept van, goh, liefde maakt blind en daarom blijft het slachtoffer. In werkelijkheid zien we dat het veel ingewikkelder ligt bij het slachtoffer dan alleen de liefde maakt blind. Want het slachtoffer ervaart bij dwingende controle vaak een combinatie van liefde, van angst, van onveiligheid, van schuldgevoelens, maar inderdaad ook van hoop als de partner weer zegt dat het beter gaat worden of dat hij het nooit meer gaat doen. En door al die verschillende, of het ervaren van die verschillende emoties, maar ook het langdurig blootgesteld worden aan dwingende controle, gaat het slachtoffer zijn eigen werkelijkheid aanpassen. En wat dat betekent is dat het slachtoffer eigen grenzen verschuift. Dus wat je vanuit je waardesysteem, wat bij je past en hoe andere mensen jou ook kennen, denkt van nou, dat zou nooit bij mij passen en dat zou ik nooit accepteren, komt dus langzaam door die dwingende controle een grotere kloof tussen wat bij jou past en hoe andere mensen jou kennen, maar ook de realiteit.
0: Ja.
1: En daar hadden wij het in ons vorige gesprekje over. Hè. Als die kloof bestaat, hè, met het past en niet meer bij mij, maar ik ervaar ook de realiteit hoe die is, dan kan het slachtoffer 2 dingen doen. Dan kan ze of haar waardesysteem aanpassen, of het slachtoffer gaat bij de partner weg. En vaak zien we inderdaad bij Sterk Huis dat er dan gekozen wordt om hun eigen waardesysteem aan te passen. En zo komt dus het slachtoffer steeds meer in hun eigen geheim te leven. Omdat ze het niet durven te delen, niet willen delen.
0: Ja, omdat ze bang zijn voor de gevolgen, ja.
1: Precies.
0: Ja,
1: precies,
0: en, ja. Maar we snappen dat wel, hè, natuurlijk. Jullie slogan is trouwens, dat las ik, sterk huis op weg naar een betere toekomst.
1: Ja, zeker.
0: Een betere toekomst voor wie? Voor het slachtoffer, maar misschien ook wel voor de pleger. Hoe raar dat misschien ook klinkt, maar zulk gedrag komt misschien ergens vandaan. Is daar ook wel aandacht voor eigenlijk?
1: Ja, zeker. Dat is heel belangrijk die je aanhaalt. Wij vanuit Sterk Huis vinden het heel belangrijk dat ze eigenlijk met iedereen een plan gaan maken om te werken naar een duurzame en veilige toekomst. En dat kan dus niet als we alleen inzoomen op het slachtoffer. Daarmee moeten we eigenlijk het hele systeem in kaart brengen, hè? En eigenlijk onderzoeken wat gaat er goed. Zowel bij het slachtoffer als bij de ex-partner die is achtergebleven. Maar ook waardoor is het gekomen dat er geweld is ontstaan. En welke adviezen of welke acties gaan we daarop uitzetten. En dan heb ik het nu over het kleine systeempje tussen het slachtoffer en de ex-partner. Maar wij vinden het belangrijk om daar nog een veel breder systeem omheen te zetten. Met iedereen die belangrijk is voor zowel het slachtoffer als het pleger. Zodat wij als professionals uiteindelijk eruit kunnen en minder belangrijk zijn. En zij dus kunnen gaan werken en vasthouden aan een veilige toekomst.
0: Ja, precies. Nog even heel kort. Er is een folder beschikbaar die aangeeft wat de signalen zijn, hè, bij dingen. Waar is die folder te vinden? Want dat lijkt mij belangrijk voor mensen die er omheen zitten en denken van het gaat niet goed.
1: Ja, de signalenkaart kun je vinden bij ons op de website van Sterk Huis. Waar heel duidelijk de signalen beschreven staan waar je op moet letten als je een onderduikgevoel hebt of zorgen hebt over iemand die dichtbij je staat.
0: Nou, ik dank jou, Genee van Breda, gedragswetenschapper bij de Stichting Sterk Huis, voor al deze informatie die je met ons gedeeld hebt. Heel erg bedankt.
1: Jullie heel erg bedankt dat er zoveel aandacht voor is. En nog een hele fijne uitzending.
0: Dank.

0: Nou hoor ik Tennessee, maar het nummer heet toch echt Choosing Texas. Ella Langley was dat.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Klaas, goedemorgen op deze maandag. Dat is voor mij een hele andere dag. Ja. Meestal zit ik op donderdag. Ik kijk naar buiten en dat is zo leuk. Ik zie wat soort schapenachtige wolkjes, maar de zon schijnt hier nog.
2: Ja, ik kijk naar buiten en ik zie overal regendruppels op mijn ramen.
0: Serieus, moet je nagaan hoe dicht we bij elkaar zitten.
2: En ik zie ook weer wat donkere luchten. En ik zie aan de ene kant een flink wat blauw. En aan de andere kant zie ik een hele donkere lucht. Dus het verschilt nogal waar je moet zijn.
0: Maar ik neem ook aan dat wij dit niet houden zo met die zon.
2: Nee, maar wat ik wel zie, hoort bij dit weertype, dat je buienstraten hebt. Je hebt gebieden waar de ene naar de andere bui valt. En je hebt gebieden waar bijna niks valt. Dus dat is het lastige. Dus het hangt er af van de plaats waar je zit in je Eemland. En je kunt 5 tot 10 millimeter op je hoofd krijgen. Maar het kan ook zijn dat het maar 1 of 2 millimeter is.
0: Ja.
2: Dus er zijn grote verschillen.
0: Ja.
2: En er kan er onweersklap bij zijn. En de temperatuur houdt niet over, hoor. We halen niet de 20 graden vandaag.
0: Ja, mij hoor je niet. Ik vind dat heerlijk. En ik loop graag in de regen. Zeker op dit moment. Want ik denk, laat maar komen dan.
2: We hebben het nodig.
0: Maar eigenlijk willen we het dan toch weer niet. Jawel hoor, gewoon doen.
2: Ja, ze zeggen altijd, laat het maar in de nacht regenen. Als het overdag maar droog is.
0: Ja, maar daar wordt niet naar geluisterd.
2: Nee. Want vooral in de zomer, de meeste regen valt altijd overdag. Hè. Als de zon hoog aan de hemel staat, zijn de regenkansen een stuk groter.
0: Oh, nou.
2: Het kan wel nachtelijk regen hoor. Maar nogmaals, die gemiddeld genomen is een nacht toch aardig wat droger.
0: Okay.
2: Maar ik moet zeggen, mensen die hier een beetje een hekel aan hebben, die krijgen toch wel komen ook aan hun trek hoor. Want vooral morgen valt er nauwelijks wat regen, enkele buien. Ook overmorgen zijn de buien heel zeldzaam. Maar daarna gaan de hemelsluizen weer gewoon lekker open, donderdag en vrijdag. En dat zijn verregende dagen. Dat is geen buien meer, maar gewoon regengebieden.
0: Nou Klaas, ik ga je een vraag stellen. En ik weet dat jij 100 slagen om de armen gaat doen. Maar wij hebben zaterdag hier in Baarn Cultureel Festival. Wij staan met onze radio midden in het dorp in de Pekingtuin van 11 tot 4 radio te maken. Hoe ziet het er nu uit? Ik weet dat het nog kan veranderen, maar wordt dat ook regen?
2: Zoals het er nu uitziet, niet. Dus tussen al die regendagen door zou zaterdag een droge dag kunnen zijn. Laten we het zo zeggen. Temperaturen overdag.
0: Menno, zijn armen gaan in de lucht van blijdschap.
2: Maar het is wel vrij bewolkt. Dus de zon speelt een bescheiden rol. Maar de regen is nog bescheidener.
0: En ik weet dat het pas zaterdag is. Dus we gaan jou de hele week nog horen. Het eerst morgen weer. Ja, dat is goed. Donderdag gaat Kees Veerling dat dan weer aan jou vragen. En dan kun je het misschien wat gerichter zeggen. Ja. Wij horen jou in ieder geval morgenochtend om 9:30 weer. Ja.
2: Nog even een vraag. Welke locatie zei je ook weer dat het was?
0: Baarn. Pekingtuin. Pekingtuin. De Pekingtuin. Okay, dus als je langs wil komen, van harte welkom.
2: Maar ik kijk ook op Baarn hoor. Dus
0: prima.
2: Dat is ook Baarn. Dus dat is wel de juiste locatie.
0: Klaas, wij horen jou morgen weer terug.
2: Is goed.
0: Dankjewel.
2: Mooie dag.

0: Robert Palmer was dat en The Best of Both Worlds. Ja, we hebben de hele week nog... Oh, ik word er helemaal emotioneel van. We hebben de hele week nog tot en met vandaag de Soester Gildefeesten gehad. Een jaarlijks hoogtepunt hier in de regio Soest. En gisteren was eigenlijk het allerhoogste hoogtepunt, het koningsschieten. En onze collega Jean Heil was daarbij. Jean, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Annette.
0: Ja, jij bent Soester of je woont in Soest. Heb jij nou de hele week? Ja, heb jij de hele week ook wel dingen meegemaakt, activiteiten die er georganiseerd werden?
1: Nou, ik ben wel bij een paar dingen geweest, maar om daar de hele week te zijn, dat lijkt mij een vermoeiende, dat lijkt mij een uitputtingsslag.
0: Ja.
1: Maar er zijn mensen die dat kunnen, maar nee, dat heb ik niet gedaan. Ik heb een paar dingen. Ik heb bij Knock on Wood geweest, dus leuk optreden. Ik heb iets van het Franklin Festival meegemaakt. En dan gisteren natuurlijk het live gebeuren, live via Eemland 1 TV, het koningsschieten gevolgd.
0: Ja, maar dat is ook echt het hoogtepunt van al die dagen, hè? Kun je wel zeggen.
1: Hoogtepunt. Ja. Wie wordt de nieuwe koning van het Groot Gaasbeker Gilde?
0: Nou ja.
1: Nou, dat heeft maar liefst 5 uur geduurd voordat we dat wisten. Dus wij hebben de marathon-uitzending van 3,5 uur gehad. Dan weet je het wel.
0: Nou ja, dan heb je wel gewerkt. Maar hoe kwam dat 5 uur duurde? Doordat iedereen ongeveer gelijk scoorde?
1: Nou,
0: of?
1: Als je gildenlid bent, tot 3 jaar geleden was het alleen nog voorbehouden aan mannen. Maar nu mogen vrouwen ook meeschieten. Als je gildenlid bent, kan je je aanmelden om mee te schieten in het koningsschieten. Nou, dat betekent, als je meeschiet, wil je ook koning worden. Het is niet de bedoeling dat je het leuk vindt om te schieten. En als je hem dan eraf schiet, van ja, nou leuk, maar ik wil geen koning worden. Het is wel de bedoeling, als je hem eraf schiet, dat je koning wordt. Nou,
0: ja, of koningin tegenwoordig dan, toch?
1: Of koningin. Ja. Hoewel, ze houden bij het gilde, je wordt gilde koning. Dus mocht er ooit een vrouw hem eraf schieten, blijft ze koning.
0: Want wat schiet je nou precies, Jean? Ik zag een paal met iets vierkants erop, maar ik kon niet zien wat het was.
1: Je ziet een hele hoge paal, de lengte weet ik niet precies, maar een schouwe meter of 22.
0: Ja?
1: Daarbovenop zit een houten vogel.
0: Ah.
1: Het is een vogel, het is eigenlijk op een houten vogel schieten. Nou, die vogel ziet eruit, of het is van hout gemaakt. Hij heeft natuurlijk een romp, een kop, 2 staarten en een vleugel. Nou, dan is de bedoeling dat eerst de kop, de vleugels en de staarten worden afgeschoten. En daar zijn prijzen voor te verdienen. Dan wordt er op de romp gemikt. En wie het laatste stukje eraf schiet, die wordt de koning.
0: Aha.
1: Nou, zo simpel is het. Maar de reden gisteren, normaal gesproken doen er zo'n 100 schutters aan mee. Maar omdat er steeds meer leden zijn en nu de dames meeschieten, waren er 149 schutters.
0: Wow,
1: en die hebben allemaal een nummer van 1 tot nummer 149 en mogen op de beurt schieten.
0: Ja.
1: Nou, zijn ze allemaal geweest en is die vogel nog niet gevallen, beginnen ze weer opnieuw. En zo zijn ze uiteindelijk bij de 5e ronde terechtgekomen.
0: Jo, maar dan snap ik die 5 uur ook wel, hoor.
1: Ja, precies. Dus op het 618e schot viel het laatste stukje en werd Dylan de Bruin, een jonge man, ik dacht 27 jaar, werd koning van het Groot Gaasbeker Gilde.
0: Ja, en dan,
1: maar dat is dus een hele lange zit.
0: Ja, jij zegt dat is een hele lange zit, maar dan gaan wij even naar het kortste interviewtje luisteren ooit, want er werd hem een vraag gesteld nadat hij net koning was geworden. Zullen we dat even laten horen?
1: Ik ben benieuwd.
2: Wat ga je nu als eerste doen nu je koning bent?
3: Bier drinken.
0: En dat was het.
1: Ging hij
0: naar een van die biertenten. Maar heb jij hem verder nog gesproken daarna?
1: Ik heb hem verder niet gesproken, want als de koning bekend is, wordt hij direct op de schouders genomen. Moet hij voorgedragen worden bij het bestuur. Of het bestuur hem accepteert als koning. Dan moet hij naar het veld toe. Dan wordt hij overvendeld met vlaggen. Dan moet hij over het wapenvlag lopen. En de burgemeester, naar alles. Dus die man, in dit geval een man, krijg je dus gewoon niet meer te spreken.
0: Nee, dat snap ik. Dat zijn allemaal van die tradities. Maar jij zegt nou, van hij moet naar het bestuur om te kijken of ze hem accepteren. Maar ze kunnen dan toch niet anders als hij als laatste die romp eraf heeft geschoten. geschoten. Is hij het toch?
1: Ja, maar officieel is het uit het verleden, moet het bestuur zich wel buigen of het allemaal volgens de regels is gegaan. Of die een goede gildebroeder is. Nou ja, dat is gewoon traditie. Dus het bestuur is in 30 seconden klaar.
0: Ja, ja, ze accepteren. Maar ik vind het wel mooi, al die tradities hoor. Moet je ook vooral erin houden. Maar nu is hij koning, dat is hij een heel jaar. Moet hij in dit jaar allerlei plichtplegingen nog gaan doen? Of,
1: Jazeker.
0: Oh, okay.
1: Hij is koning en wordt geacht door het jaar heen activiteiten te bezoeken. Als hij kan uitgenodigd worden door gildes uit het zuiden van Nederland om zich daar opdrachten te maken. Er zijn goede doelen die hem uitnodigen. Of er zijn goede doelen die zij weer aandragen waar hij naartoe moet met zijn koningin. Dat soort zaken moet hij het hele jaar doen. Ja.
0: Ja.
1: En hij heeft het dit jaar wat extra druk. Want het Groot Gaasbeker Gilde gaat volgend jaar, of dit jaar, het teerjaar tegemoet. En dat een teerjaar is een hele bijzondere plek bij het gilde. Het is een hele bijzondere traditie, want eens in de 4 jaar komen alle leden, en dat zijn er bijna 1000, hè, mind you, bijna 1000, die komen dan pot verteren. Dat doen ze door met elkaar te eten, te drinken, feest te vieren. En dat is een hele oude traditie die teruggaat tot de 14e eeuw. Toen deden ze dat al.
0: Mooi. Ja, ik hou erg van tradities, moet ik zeggen.
1: Ja, ja, dus dat is mooi. Nou ja, in 2029 bestaan ze 600 jaar.
0: Wow.
1: Dat gilde. En het dorp, of de stad, kleine dorp, Soest, bestaat in dat jaar 1000
0: jaar. Ja, klopt. Ja. Nou, dat is dus de ene festiviteit na de andere.
1: Ja. Ja.
0: Zou alvast maar mijn agenda's tegen die tijd leegmaken, Jean. Want daar word je ook ingezet, denk ik.
1: Ja, dat ben ik bang voor.
0: Hey Jean, dank je wel voor eventjes deze uitleg en over het koningsschieten. Okay. En ja, we moeten er weer een jaar op wachten.
1: Nou, is maar goed ook.
0: Ja, toch? Even bijkomen.
1: Even bijkomen.
0: Jean, dank je wel.
1: Oké, dag.

0: happiness.
1: Yes, dat was Diesel Park West. One shot of happiness. Nou, dat shot is gedaan door Dylan de Bruin, die de koning met koningsschieten werd. En dat hoorden we net allemaal van onze collega Jean Heil. Een traditie, elke maandag bij Eemland 1 Actueel, een gesprekje met Willem van Veluwe, onze collega. Onderwerp is het sportoverzicht van afgelopen weekend. En dan met name natuurlijk de prestaties van Spakenburg, IJsselmeer Vogels en Eemdijk. Willem, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Annette.
1: Ja, waarmee wil je beginnen? Het is bijna wie van de drie. Waarmee gaan we beginnen? Met wie?
2: Ja, zal ik met het mooiste beginnen waar wij afgelopen zaterdag live bij geweest zijn. Met de camera man Jan Bast. Er was namelijk bij IJsselmeervogels een open dag. En dat was een schitterende open dag waarin ze van alles organiseerden voor jong en oud, voor de kinderen. Kinderen hadden daar een persconferentie, die mochten vragen stellen aan de spelers en trainers. Ja, Annette, dat was echt geweldig.
1: Ja, maar dat is heel leuk, hè. Daar komen vaak hele leuke aparte vragen uit.
2: Ja, ze zeggen ook vaak kleine kinderen en dronken mensen die
1: vertellen de waarheid.
2: Vaak de waarheid.
1: Ja.
2: En dat was ook duidelijk merkbaar. Dat het was zo leuk in de volle kantine. En daarna hadden we natuurlijk, dan mochten ze poffertjes eten. Ze mochten nog andere dingen doen met handtekeningen verzamelen voor de spelers. Die kinderen hadden een dag van hun leven. En om 3 uur was natuurlijk de grote wedstrijd IJsselmeervogels tegen Volendam.
1: Ja.
2: En dat was wat je in het voetbal soms hebt. Grote onrecht. En dat was in het resultaat in deze wedstrijd ook, Annette. Want IJsselmeervogels was echt 3 klassen beter als Volendam. Maar die maakte gewoon niet de 2 en 3-0. En daardoor bleef het maar 1-0. En toen hadden de toeschouwers al op de tribune, die hielden hun hart vast. Het zou er niet gebeuren dat ze de laatste minuut 1-1 maken.
1: Ja, en toch gebeurt dat vaak wel.
2: In de allerlaatste minuut, Annette, maakten ze 1-1. Dus ja, de trainer die stond daar toch met de nodige chagrijn. Maar dat was,
1: ja, dat
2: waren gewoon verloren punten. Het was

0: het veld. Nee. Sommigen waren wel terecht ook hoor, dat waren harde overtredingen. Maar het was niet consequent de leiding en dat, ja, dat was een beetje jammer.
1: Ja.
0: Maar goed, dat hadden ze na afloop nog een live zangen. Het werd evengoed nog wel gezellig.
1: Nou, dat is mooi. We ronden hem af. Het is gelijk speel geworden. Ja, daar kan je niks aan doen. En volgende keer weer beter. En dan?
0: Ja, dan gaan we naar Spakenburg. Die
1: ja, die moesten net weg, hè?
0: Die moesten, ja, je bent goed op de hoogte, net.
1: Ja, ja, maar je moet je toch een beetje voorbereiden. Ja, ja, uren rijden.
0: Uren rijden en dan is het wel lekker na 0-0 ruststand dat ze toch hebben weten te winnen met 0-2.
1: Ja, hoe mooi is dat? Dan kom je toch met 3 punten thuis. Boeien zeker. Dat je dan 3 uur moet rijden.
0: Zeker.
1: Maar dat en was dan ook weer jammer, denk ik. Want wat ik las was dat ze ook in de eerste helft wel de overhand hadden, maar dat die doelpunten maar niet vielen.
0: Nee, dat duurde heel lang voordat die vielen. Maar ja, gelukkig kregen ze er ook geen één tegen.
1: Nee,
0: en dan,
1: nee.
0: Dan win je toch de wedstrijd met 0-2. Nou, Eendijk die ging kansloos onderuit dat tegen Genemuiden. Genemuiden beschikt wel over een goede ploeg. Die draaien wel altijd bovenin mee in de derde divisie. Dus dat was jammer. En twee spelers die komen vanavond in randje 16... dat zijn Christos Ibrahim en Sico Soré. Die komen vanavond in randje 16 vertellen hoe dat nou daar allemaal misgegaan is in Genemuiden.
1: Ja, ja, wat jammer hè, want de week ervoor waren ze juist weer een beetje hersteld. En nu, ja. Ja, nu dit. Maar ik vind ook zelf eigenlijk dat ze, en misschien gaan ze het daar ook nog wel over hebben. Ze hebben best een zwaar speelschema, want ik las dat morgen de eerste bekerwedstrijd is. En dan zaterdag moeten ze weer spelen.
0: Ja,
1: dat is best heftig.
0: Het programma is niet in hun voordeel. Ze treffen gelijk al de clubs die meestal om de bovenste plaatsen meedoen. Dus dat, en na zo'n goede voorbereiding, ja, valt 2 nederlagen toch. Want ze hebben in de voorbereiding bijna alles gewonnen. Maar dat zegt vaak niet alles. Maar ja, we gaan het vanavond vragen in randje 16. Dat dan
1: mooi.
0: Weer dinsdag, donderdag en zaterdag uitgezonden wordt. Bart Borst is de presentator die alle vragen gaat stellen in deze weer leuke uitzending die we gaan maken.
1: Maar zijn er nog andere gasten ook? Of met deze twee gaan ze het uurtje maken?
0: Nee, wij doen altijd, als we 2 spelers van een club hebben, doen we geen analisten bij. Want dat vinden we een beetje druk worden aan tafel. Als we 1 speler hebben, doen we wel een analist erbij. Maar dat is deze keer niet van toepassing. Dus het gaat helemaal op Eendijk gericht worden. De spelers mogen uitleggen waarom het allemaal even niet goed ging zaterdag.
1: Ja, en dan wil ik voor jou nog even uitleggen. Tenminste, als jij dat wel weet. Ik las bij Eendijk dat ze een performance coach hebben. Wat doet die? Zou dat helpen om ze weer naar overwinningen te helpen? Hoe moet ik dat zien?
0: Ja, ja, kijk, de clubs die hebben tegenwoordig, de begeleiding is de laatste jaren enorm opgetrokken. Ja, zo'n coach probeert door middel van gesprekken wat meer vertrouwen erin te brengen. Spelers die even wat minder privé in hun vel zitten, die kunnen dan naar zo'n coach toe. En ja, de ene speler die zegt, nou, ik heb er helemaal geen baat bij. En de andere die heeft er heel veel profijt van. Het is ook met allerlei dingen vroeger. Mijn vader moest er altijd om lachen. Die zei, wat een flauwekul is dat allemaal. Maar iedere club heeft dat. Ze hebben video-analisten. Alle wedstrijden worden helemaal uitgediept van de tegenstander.
1: Willem, we moeten, ik kan wel een uur met je praten, dat merk ik al. Maar we moeten eruit zo. Dankjewel voor al je uitleg weer hoe alles gelopen is. En tot volgende keer.
0: En jij ook bedankt voor het spontane gesprek.
1: Prima, dag.
0: Dag.

Ja, voetbal. Philip Kronenberg was dat. En het uurtje 1-land 1 actueel zit er alweer op. Fijn dat u heeft geluisterd. En voor wie wat later inschakelde, van 12 tot 1 wordt dit programma herhaald. Maar u kunt natuurlijk ook terugluisteren op onze site 1land1.nl. Morgenochtend staan we weer paraat om 9 uur met de dinsdageditie. Ook namens technicus Menno Mooi wens ik u een goed vervolg van deze maandag. Graag tot de volgende keer.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen vandaag weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op twee Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door een vloedgolf die ontstond na een rotslawine en een gletsjer die deels instortte. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer, meldt met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in Google Maps Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. Op de website staat alleen Lake Ontario. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt wel soms door. Het is zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen. Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijk je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

The city. Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Thies van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat de 8 raketten zijn onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat er mogelijk honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door vloedgolven. Die ontstonden toen een rotslawine een gletsjer deels deed instorten. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in de Google Maps-app Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt soms door en het is 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11 uur naar de ministerraad konden. Maar dat is nu uitgesteld tot 1 uur. Voorstellen die gisteravond zijn gedaan over de verdeling van de lasten zijn afgelopen nacht door ambtenaren doorgerekend en de uitkomsten worden nu besproken. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal bestaande songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja 2 luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van de toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Maandag 31 augustus is het vandaag. En wat gaan we doen in dit uurtje Eemland 1 Actueel? Nou, vorige week is er al heel veel aandacht besteed aan de Soester Gildefeesten. Maar gisteren vond toch wel het hoogtepunt plaats. Het koningsschieten. U hoort straks het verslag van onze collega's, want natuurlijk waren we ook daarbij aanwezig. Weerman Klaas Bijker gaat ons rond 9:30 vertellen wat het weer de komende dagen gaat doen. En zoals elke maandag bellen we straks even met Willem van Veluwe, die ons bijpraat over de sport afgelopen weekend. En dan met name over de voetbalprestaties van Eemdijk, Spakenburg en IJsselmeervogels. En natuurlijk horen we ook even wat Rondje 16 aan onderwerpen heeft. Maar na de muziek ga ik eerst in gesprek met Genee van Breda. Zij is gedragswetenschapper bij Stichting Sterk Huis, dat een veilige omgeving biedt aan mensen die te maken hebben met onveilige en complexe situaties. Welkom bij Eemland 1 Actueel.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Annette Kraft.

0: De kenners hoorden het al, David Bowie was dit en Rebel Rebel. Het mooie is, de muziek in deze uitzending wordt altijd verzorgd door de dienstdoende technicus. En dat is vandaag Menno Mooi en die maakt er altijd heel veel werk van. Deze plaat is bijvoorbeeld uit 1974 en die opname is eigenlijk in twee keer gebeurd. Hij werd afgemaakt in Nederhorstenberg in de Red Bullet Studio van Kees van Kooten, u allen nog wel bekend. En die studio is tegenwoordig trouwens van Ilse de Lange, die heeft hem overgenomen en... Nu heet die studio The Long Play. Het is maar dat u het even weet. Het ministerie van Justitie en Veiligheid startte vorige week een publiekscampagne tegen femicide. De campagne Waar ben je? Wil mensen bewust maken van de signalen van dwingende controle en roept hen op contact op te nemen met Veilig Thuis voor hulp en advies. Aan de telefoon Gené van Breda. Zij is gedragswetenschapper bij Stichting Sterk Huis. Gené, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hallo. Deze nieuwe campagne, ook voor jullie van Sterk Huis, een goede zaak lijkt mij.
1: Zeker, ja. Een hele goede zaak.
0: Ja. Hoe wordt hier eigenlijk richting publiek gecommuniceerd? Op wat voor manieren? Want toevallig had ik een paar dagen geleden, dacht ik, hé, dit is die campagne. Dan zie je op televisie een vrouw die een voordeur uit wil lopen. En ja. Die dan door iemand achter haar die je niet ziet, dichtgeduwd wordt. En ik vond dat... Ja. Op de een of andere manier heel chockerend om te zien. Maar dat is dus een van de dingen op tv. Hoe wordt hier nog meer gecommuniceerd?
1: Hij wordt op brede kanalen gecommuniceerd. Dus hij wordt inderdaad, de campagne wordt zichtbaar gesteld op televisie. Met de reclame waar je naartoe verwijst. Maar wordt ook op de brede sociale kanalen gedeeld. Zoals op social media, op LinkedIn. En vanuit het ministerie inderdaad gedeeld.
0: Ja, precies. Nu hebben jullie, en dat is fijn dat dat nu gebeurt. Jullie hebben als Sterk Thuis vorig jaar ook een eigen docu gehad, Niet uit het Niets. En in juni hadden jullie zelfs een themaavond met als onderwerp Macht in relaties. Voor wie was die themaavond precies bedoeld?
1: Wij vinden het belangrijk vanuit Sterk Huis dat we de themaavonden voor een breed publiek uitnodigen. Dus de themaavonden waren open voor zowel professionals als voor burgers die geïnteresseerd waren om de patronen van dwingende controle beter te leren herkennen, de signalen daar beter op in te zoomen. Dus eigenlijk stellen wij de netwerkavonden bewust voor een heel breed publiek open.
0: Ja. En wat willen jullie precies bereiken met die avond? Dat er inderdaad meer inzicht is in wat je kunt doen om femicide te voorkomen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Ja.
1: Zeker, ja, dat is zeker belangrijk. En eigenlijk sluit dat ook aan wel bij het doel van deze campagne. In Nederland hebben we helaas te maken met te veel slachtoffers van dwingende controle. En ook te veel slachtoffers van femicide. En wat het moeilijke is dat we zien dat dwingende controle vaak heel erg onzichtbaar blijft. Dus voor zowel professionals, maar ook voor de burgers van Nederland. Dus daarom vinden we het belangrijk om daar veel kennis en bewustwording op te creëren. Zodat we ook veel breder kunnen gaan samenwerken om dwingende controle te herkennen. Bewustwording te creëren en daar dus zo goed mogelijk op te handelen met z'n allen.
0: Ja, nou hebben we al, of heb ik al een paar keer het woord Sterk Huis, waar jij werkt, laten vallen. Ja. Kun jij heel in het kort aangeven wat Sterk Huis precies is?
1: Zeker. Sterk Huis, en dat is ook waar ik bij betrokken ben als gedragswetenschapper, heeft eigenlijk verschillende takken, zo noem ik het maar even. Sterk Huis heeft een jeugdzorgtak, waarin we dus behandeling geven voor minderjarigen en systemen gericht op trauma en hechting. En waar we ook vooral vandaag bij stilstaan is de tak van de veilige opvang. Waar wij slachtoffers opvangen die vaak langdurig slachtoffer zijn van geweld- en afhankelijkheidsrelaties.
0: Ja.
1: En dat kan zowel vanuit de veilige opvang, hè, dus dat wij ze hier een veilig plekje bieden en dat we samen met hun gaan kijken hoe kun je weer veilig uitstromen in de maatschappij. Maar dat kan ook dat we hulp aanbieden bij de mensen thuis.
0: Ja, precies. Las ik het nou goed, maar misschien heb ik het niet helemaal goed begrepen, dat jullie een samenwerking hebben met Veilig Thuis. Dat zij de meldingen ontvangen en eigenlijk de situatie beoordelen. En dat jullie vervolgens, Sterk Huis, de daadwerkelijke hulp gaan bieden. Heb ik het zo goed verwoord?
1: Ja, zeker. Een kleine nuance daaraan toegevoegd. Wij vanuit Sterk Huis, en gelukkig vinden we dat in de keten allemaal heel belangrijk, is dat we vinden dat we heel nauw en goed met elkaar moeten samenwerken om uiteindelijk geweld te stoppen.
0: Ja.
1: Dat kunnen wij vanuit Sterk Huis niet alleen, dat kan Veilig Thuis niet alleen en dat kan de politie niet alleen. Dus wat wij heel erg belangrijk vinden en waar wij inderdaad ook voor staan, is dat we vanuit Sterk Huis heel nauw samenwerken met bijvoorbeeld politie of bijvoorbeeld Veilig Thuis om veel meer zicht te krijgen op de onveiligheid. Dus bestaat er nu? Hè? Dus hoe kan het zijn dat dat geweld en de onveiligheid is ontstaan? Welke risico's zitten daarbij en welke beschermingsfactoren zitten daarbij? En hoe moeten we gezamenlijk een plan maken om het geweld duurzaam te doorbreken en te stoppen?
0: Ja, het codewoord bijna zou ik zeggen is inderdaad samenwerking. Die meldingen waar ik het net over had bij Veilig Thuis, die komen dan soms van de slachtoffers zelf, vaak in een heel laat stadium. Maar soms zijn het ook buren en of familieleden of zo die gaan melden. En dan denk ik, er zit een drempel tussen signaleren en het ook echt melden. En misschien is dat de angst dat het, als zij daarover praten, alleen maar erger wordt. Merk jij dat? Dat mensen toch een soort drempel hebben van, ja, is het nou wel zo? Kan ik dat ergens melden? Dat dat bij mijn buren zo gaat?
1: Wat het hele fijne is aan bijvoorbeeld Veilig Thuis, is dat zij heel laagdrempelig een adviespunt zijn. Dus als er ook maar onderbuikgevoelens of het gevoel hebben dat je jezelf zorgen maakt, dan is de drempel naar Veilig Thuis heel erg klein, doordat zij ook anoniem advies in kunnen winnen.
0: Ja, precies. Anoniem. Dat is heel mooi.
1: Ja. Ik vind wel dat je iets heel belangrijks aanhaalt, want het is inderdaad vaak zo dat zowel, want je eigenlijk geeft het al aan, en vaak in een heel erg laat stadium komen de slachtoffers, worden ze zichtbaar of wordt het patroon zichtbaar en ervaren toch of de slachtoffers of de belangrijke mensen om het slachtoffer heen een hele hoge drempel. Wat wij bij Sterk Huis ook vaak zien, is dat dat niet is omdat het slachtoffer of de mensen om hun heen geen hulp willen. Zij willen juist hulp, alleen ze zijn heel erg bang voor de gevolgen die gaan komen.
0: Ja, precies.
1: En mogelijke gevolgen, wat wij vaak ervaren, is dat ze inderdaad bang zijn voor verdere escalatie. Bang zijn dat ze hun kinderen gaan verliezen. Dat er een heel groot schaamte op heerst. En dat ze altijd nog ergens wel de hoop hebben dat de partner verandert.
0: Ja, precies.
1: Het allerbelangrijkste hierin is dat je als buren, als familielid vooral niet loslaat en niet oordeelt en ook naast het slachtoffer blijft staan. Hoe moeilijk dat soms ook te verdragen is. Ja. En ik denk dat daar Veilig Thuis ook een hele grote rol in kan spelen. Ja.
0: Wij gaan even ons gesprekje onderbreken. Blijf vooral aan de telefoon natuurlijk. We gaan even een stukje muziek draaien en dan praten wij verder, met name dus inderdaad over femicide. Tot zo.

0: Ja, de Little River Band. Een plaat van ook alweer bijna 50 jaar geleden. Home on Monday. Als u net pas uw radio aanzet op onze zender, dan valt u midden in een gesprek dat ik heb met Gené van Breda, gedragswetenschapper bij de stichting Sterkhuis. En we praten over femicide, ofwel over het proberen te voorkomen ervan. Gené?
1: Ja.
0: Ja, in ons voorgesprekje vertelde je dat ons land in de top 3 staat van de meeste gevallen van femicide. Daar schrok ik toch wel van. Dat had ik niet gedacht. Als overheid dat weet, dan moeten er toch heel veel bellen gaan rinkelen.
1: Ja, dat hopen wij wel.
0: Ja.
1: Kijk, het zit zo. Nederland heeft, als je kijkt naar de beschermingsmaatregelen voor het slachtoffer, eigenlijk al heel erg mooie beschermingsmaatregelen. Waar we het net eigenlijk ook al over hadden, is dat we altijd zowel burgers als professionals advies in kunnen winnen bij Veilig Thuis. En we werken met AWER-systemen, dat is een noodkastje die verbonden is aan een meldkamer die het slachtoffer bij zich kan dragen, huisverboden. En zoals wij als Sterk Huis, maar gelukkig ook nog andere locaties, zijn er ook verschillende opvanglocaties in het land. Het moeilijke is, en dat staat er eigenlijk naast, dat we zien dat sommige Europese landen verder zijn in de juridische erkenning van dwingende controle. En dan heb ik het vooral over het strafbaar stellen. Dat is tot op heden inderdaad in Nederland nog niet gelukt. Het goede nieuws daarnaast betekent wel dat er in juni in Nederland ook een wetgeving is aangenomen om dwingende controle strafbaar te gaan stellen.
0: Ja.
1: Dus daar zijn wel worden hele mooie stappen in gezet. En de bewustwording inderdaad, de realiteit, die hebben we onder ogen en daar wordt gelukkig naar gehandeld.
0: Ja, maar dan denk ik, ja, bij de overheid, en dat kun je niemand kwalijk nemen, dan denk je al gauw van, ja, ze doen wel allemaal dingen, maar zoals bij zoveel zaken die daar moeten gebeuren, of nieuwe wetten, het gaat zo langzaam. Je zou willen dat het sneller gaat.
1: Ja. Ja,
0: zeker omdat zeker, we in de top 3 staan, dan denk ik dat moet helemaal niet. Waar ik aan moest denken, toen ik het programma aan het voorbereiden was, we hebben ook een voorgesprekje gehad aan een zin, liefde maakt blind. Stel, je bent zo iemand die slachtoffer is binnen een relatie en je krijgt een klap van je echtgenoot. Dan volgen daarna, zeker in het begin, vaak excuses en dan zeggen ze, ja, hij is toch wel heel lief. En jij zei toen we het daarover hadden, het meest ingewikkeld is, liefde en onveiligheid staan zo dicht bij elkaar. Ja. Kun je dat uitleggen?
1: Ja, introduceer je me al heel erg mooi. Hè, dat het bij je oproept van, goh, liefde maakt blind en daarom blijft het slachtoffer. In werkelijkheid zien we dat het veel ingewikkelder ligt bij het slachtoffer dan alleen de liefde maakt blind. Want het slachtoffer ervaart bij dwingende controle vaak een combinatie van liefde, van angst, van onveiligheid, van schuldgevoelens, maar inderdaad ook van hoop als de partner weer zegt dat het beter gaat worden of dat hij het nooit meer gaat doen. En door al die verschillende, of het ervaren van die verschillende emoties, maar ook het langdurig blootgesteld worden aan dwingende controle, gaat het slachtoffer zijn eigen werkelijkheid aanpassen. En wat dat betekent is dat het slachtoffer eigen grenzen verschuift. Dus wat je vanuit je waardesysteem, wat bij je past en hoe andere mensen jou ook kennen, denkt van nou, dat zou nooit bij mij passen en dat zou ik nooit accepteren, komt dus langzaam door die dwingende controle een grotere kloof tussen wat bij jou past en hoe andere mensen jou kennen, maar ook de realiteit.
0: Ja.
1: En daar hadden wij het in ons vorige gesprekje over. Hè. Als die kloof bestaat, hè, met het past en niet meer bij mij, maar ik ervaar ook de realiteit hoe die is, dan kan het slachtoffer 2 dingen doen. Dan kan ze of haar waardesysteem aanpassen, of het slachtoffer gaat bij de partner weg. En vaak zien we inderdaad bij Sterk Huis dat er dan gekozen wordt om hun eigen waardesysteem aan te passen. En zo komt dus het slachtoffer steeds meer in hun eigen geheim te leven. Omdat ze het niet durven te delen, niet willen delen.
0: Ja, omdat ze bang zijn voor de gevolgen. Ja.
1: Precies.
0: Ja,
1: precies,
0: ja. Maar we snappen dat wel, hè, natuurlijk. Jullie slogan is trouwens, dat las ik, sterk huis op weg naar een betere toekomst.
1: Ja, zeker.
0: Een betere toekomst voor wie? Voor het slachtoffer, maar misschien ook wel voor de pleger. Hoe raar dat misschien ook klinkt, maar zulk gedrag komt misschien ergens vandaan. Is daar ook wel aandacht voor eigenlijk?
1: Ja, zeker. Dat is heel belangrijk die je aanhaalt. Wij vanuit Sterk Huis vinden het heel belangrijk dat we eigenlijk met iedereen een plan gaan maken om te werken naar een duurzame en veilige toekomst. En dat kan dus niet als we alleen inzoomen op het slachtoffer. Daarmee moeten we eigenlijk het hele systeem in kaart brengen. Hè? En eigenlijk onderzoeken wat gaat er goed. Zowel bij het slachtoffer als bij de ex-partner die is achtergebleven. Maar ook waardoor is het gekomen dat er geweld is ontstaan. En welke adviezen of welke acties gaan we daarop uitzetten. En dan heb ik het nu over het kleine systeempje tussen het slachtoffer en de ex-partner. Maar wij vinden het belangrijk om daar nog een veel breder systeem omheen te zetten. Met iedereen die belangrijk is voor zowel het slachtoffer als het pleger. Zodat wij als professionals uiteindelijk eruit kunnen en minder belangrijk zijn. En zij dus kunnen gaan werken en vasthouden aan een veilige toekomst.
0: Ja, precies. Nog even heel kort. Er is een folder beschikbaar die aangeeft wat de signalen zijn, hè, bij dingen. Waar is die folder te vinden? Want dat lijkt mij belangrijk voor mensen die er omheen zitten en denken van het gaat niet goed.
1: Ja, de signalenkaart kun je vinden bij ons op de website van Sterk Huis. Waar heel duidelijk de signalen beschreven staan waar je op moet letten als je een onderduikgevoel hebt of zorgen hebt over iemand die dichtbij je staat.
0: Nou, ik dank jou, Genee van Breda, gedragswetenschapper bij de Stichting Sterk Huis, voor al deze informatie die je met ons gedeeld hebt. Heel erg bedankt.
1: Jullie heel erg bedankt dat er zoveel aandacht voor is. En nog een hele fijne uitzending.
0: Dank.

0: Nou hoor ik Tennessee, maar het nummer heet toch echt Choosing Texas. Ella Langley was dat.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Klaas, goedemorgen op deze maandag. Dat is voor mij een hele andere dag. Ja. Meestal zit ik op donderdag. Ik kijk naar buiten en dat is zo leuk. Ik zie wat soort schapenachtige wolkjes, maar de zon schijnt hier nog.
2: Ja. Ik kijk naar buiten en ik zie overal regendruppels op mijn ramen.
0: Serieus, moet je nagaan hoe dicht we bij elkaar zitten.
2: En ik zie ook weer wat donkere luchten. En ik zie aan de ene kant een flink wat blauw. En aan de andere kant zie ik een hele donkere lucht. Dus het verschilt nogal waar je moet zijn.
0: Maar ik neem ook aan dat wij dit niet houden zo met die zon.
2: Nee, maar wat ik wel zie, hoort bij dit weertype, dat je buienstraten hebt. Je hebt gebieden waar de ene naar de andere bui valt. En je hebt gebieden waar bijna niks valt. Dus dat is het lastige. Dus het hangt er af van de plaats waar je zit in Eemland. En je kunt 5 tot 10 millimeter op je hoofd krijgen. Maar het kan ook zijn dat het maar 1 of 2 millimeter is.
0: Ja.
2: Dus er zijn grote verschillen.
0: Ja.
2: En er kan er onweersklap bij zijn. En de temperatuur houdt niet over, hoor. We halen niet de 20 graden vandaag.
0: Ja, mij hoor je niet. Ik vind dat heerlijk. En ik loop graag in de regen. Zeker op dit moment. Want ik denk, laat maar komen dan.
2: We hebben het nodig,
0: maar eigenlijk willen we het dan toch weer niet. Jawel hoor, gewoon doen.
2: Ja, ze zeggen altijd, laat het maar in de nacht regenen. Als het overdag maar droog is.
0: Ja, maar daar wordt niet naar geluisterd.
2: Nou, nee. Want vooral in de zomer, de meeste regen valt altijd overdag. Hè. Als de zon hoog aan de hemel staat, zijn de regenkansen een stuk groter.
0: Oh, nou.
2: Het kan wel nachtelijk regen hoor. Maar nogmaals, die zijn toch, die gemiddeld genomen, is een nacht toch aardig wat droger.
0: Okay.
2: Maar ik moet zeggen, mensen die hier een beetje een hekel aan hebben, die krijgen toch wel komen ook aan hun trek hoor. Want vooral morgen valt er nauwelijks wat regen, enkele buien. Ook overmorgen zijn de buien heel zeldzaam. Maar daarna gaan de hemelsluizen weer gewoon lekker open, donderdag en vrijdag. En dat zijn verregende dagen. Dat is geen buien meer, maar gewoon regengebieden.
0: Nou Klaas, ik ga je een vraag stellen. En ik weet dat jij 100 slagen om de armen gaat doen. Maar wij hebben zaterdag hier in Baarn Cultureel Festival. Wij staan met onze radio midden in het dorp in de Pekingtuin van 11 tot 4 radio te maken. Hoe ziet het er nu uit? Ik weet dat het nog kan veranderen, maar wordt dat ook regen?
2: Zoals het er nu uitziet, niet. Dus tussen al die regendagen door zou zaterdag een droge dag kunnen zijn, laten we het zo zeggen. Temperaturen overdag.
0: Menno, zijn armen gaan in de lucht van blijdschap.
2: Maar het is wel vrij bewolkt, dus de zon speelt een bescheiden rol, maar de regen is nog bescheidener.
0: En ik weet dat het pas zaterdag is, dus we gaan jou de hele week nog horen. Het eerst morgen weer. Ja, dat is goed. Donderdag gaat Kees Veerling dat dan weer aan jou vragen en dan kun je het misschien wat gerichter zeggen.
2: Ja.
0: Wij horen jou in ieder geval morgenochtend om 9:30 weer. Ja.
2: Nog even een vraag, welke locatie zei je ook weer dat het was?
0: Baren. Pekingtuin. Pekingtuin.
2: De
0: Pekingtuin. Okay, dus als je langs wil komen, van harte welkom.
2: Maar ik kijk ook op Baren hoor. Dus waar
0: prima.
2: Dat is ook Baren, dus dat is wel de juiste locatie.
0: Klaas, wij horen jou morgen weer terug.
2: Is goed.
0: Dankjewel.
2: Mooie dag.

0: Robert Palmer was dat en The Best of Both Worlds. Ja, we hebben de hele week nog... Oh, ik word er helemaal emotioneel van. We hebben de hele week nog tot en met vandaag de Soester Gildefeesten gehad. Een jaarlijks hoogtepunt hier in de regio Soest. En gisteren was eigenlijk het allerhoogste hoogtepunt, het koningsschieten. En onze collega Jean Hel was daarbij. Jean, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Annette.
0: Ja, jij bent Soester of je woont in Soest. Heb jij nou de hele week? Ja, heb jij de hele week ook wel dingen meegemaakt, activiteiten die er georganiseerd werden?
1: Nou, ik ben wel bij een paar dingen geweest, maar om daar de hele week te zijn, dat lijkt mij een vermoeiende, dat lijkt mij een uitputtingsslag.
0: Ja.
1: Maar er zijn mensen die dat kunnen, maar nee, dat heb ik niet gedaan. Ik heb een paar dingen. Ik ben bij Knock on Wood geweest, dus leuk optreden. Ik heb iets van het Franklin Festival meegemaakt. En dan gisteren natuurlijk het live gebeuren, live via Eemland 1 TV, het koningsschieten gevolgd.
0: Ja, maar dat is ook echt het hoogtepunt van al die dagen, hè? Kun je wel zeggen.
1: Ja. Wie wordt de nieuwe koning van het Groot Gaasbeker Gilde?
0: Nou ja.
1: Dat heeft maar liefst 5 uur geduurd voordat we dat wisten. Dus wij hebben de marathonuitzending van 3,5 uur gehad. Dan weet je het wel.
0: Nou ja, dan heb je wel gewerkt. Maar hoe kwam dat 5 uur duurde? Doordat iedereen ongeveer gelijk scoorde?
1: Nou,
0: of?
1: Als je gildenlid bent, tot 3 jaar geleden was het alleen nog voorbehouden aan mannen. Maar nu mogen vrouwen ook meeschieten. Als je gildenlid bent, kan je je aanmelden om mee te schieten in het koningsschieten. Nou, dat betekent, als je meeschiet, wil je ook koning worden. Het is niet de bedoeling dat je het leuk vindt om te schieten. En als je hem dan eraf schiet, van ja, nou leuk, maar ik wil geen koning worden. Het is wel de bedoeling, als je hem eraf schiet, dat je koning wordt. Nou,
0: ja, of koningin tegenwoordig dan, toch?
1: Of koningin. Ja. Hoewel, ze houden bij het gilde, je wordt gilde koning. Dus mocht er ooit een vrouw hem eraf schieten, blijft ze koning.
0: Want wat schiet je nou precies, Jean? Ik zag een paal met iets vierkants erop, maar ik kon niet zien wat het was.
1: Je ziet een hele hoge paal, de lengte weet ik niet precies, maar de schouwe meter of 22.
0: Ja?
1: Daarbovenop zit een houten vogel.
0: Ah.
1: Het is een vogel, het is eigenlijk op een houten vogel schieten. Nou, die vogel ziet eruit, of tenminste van hout gemaakt. Hij heeft natuurlijk een romp, een kop, 2 staarten en een vleugel. Nou, dan is de bedoeling dat eerst de kop, de vleugels en de staarten worden afgeschoten. En daar zijn prijzen voor te verdienen. Dan wordt er op de romp gemikt. En wie het laatste stukje eraf schiet, die wordt de koning.
0: Aha.
1: Nou, zo simpel is het. Maar de reden gisteren, normaal gesproken doen er zo'n 100 schutters aan mee. Maar omdat er steeds meer leden zijn en nu moeten dames meeschieten, waren er 149 schutters.
0: Wow,
1: en die hebben allemaal een nummer van 1 tot nummer 149 en mogen op de beurt schieten.
0: Ja.
1: Nou, zijn ze allemaal geweest en is die vogel nog niet gevallen, beginnen ze weer opnieuw. En zo zijn ze uiteindelijk bij de 5e ronde terechtgekomen.
0: Jo, maar dan snap ik die 5 uur ook wel, hoor.
1: Ja, precies. Dus op het 618e schot viel het laatste stukje en werd Dylan de Bruin, een jonge man, ik dacht 6, 27 jaar, werd koning van het Groot Gaasbeker Gilde.
0: Ja, en dan...
1: Maar dat is dus een hele lange zit.
0: Ja, jij zegt dat is een hele lange zit, maar dan gaan wij even naar het kortste interviewtje luisteren ooit. Want er werd hem een vraag gesteld nadat hij net koning was geworden. Zullen we dat even laten horen?
1: Ik ben benieuwd.
2: Wat ga je nu als eerste doen nu je koning bent?
3: Bier drinken.
0: En dat was het.
1: Ja,
0: en toen ging hij denk ik naar een van die biertenten. Maar heb jij hem verder nog gesproken daarna?
1: Ik heb hem verder niet gesproken, want als de koning bekend is, wordt hij direct op de schouders genomen. Moet hij voorgedragen worden bij het bestuur. Of het bestuur hem accepteert als koning. Dan moet hij naar het veld toe. Dan wordt hij overvendeld met vlaggen. Dan moet hij over het wapenvlag lopen. En de burgemeester, nou alles. Dus die man in dit geval een man, krijg je dus gewoon niet meer te spreken.
0: Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Ja. Dat zijn allemaal van die tradities. Maar jij zegt nou, van hij moet naar het bestuur om te kijken of ze me accepteren. Maar ze kunnen dan toch niet anders. Als hij als laatste die romp eraf heeft geschoten, is hij het toch?
1: Ja, maar officieel is het uit het verleden, moet het bestuur zich wel buigen of het allemaal volgens de regels is gegaan. Of die een goede gildebroeder is. Nou ja, dat is gewoon traditie. Dus het bestuur is in 30 seconden klaar.
0: Ja, ja, ze accepteren. Maar ik vind het wel mooi, al die tradities hoor. Moet je ook vooral erin houden. Maar nu is hij koning, dat is hij een heel jaar. Moet hij in dit jaar allerlei plichtplegingen nog gaan doen? Of,
1: Jazeker. Oh, okay. Hij is koning en wordt geacht door het jaar heen activiteiten te bezoeken. Als hij kan uitgenodigd worden door gildes uit het zuiden van Nederland om zich vandaags opdrachten te maken. Er zijn goede doelen die hem uitnodigen. Of er zijn goede doelen die zij weer aandragen waar hij naartoe moet met zijn koningin. Dat soort zaken moet hij het hele jaar doen. Ja.
0: Ja.
1: En hij heeft het dit jaar wat extra druk. Want het Groot Gaasbeker Gilde gaat volgend jaar, of dit jaar, het teerjaar tegemoet. En dat een teerjaar is een hele bijzondere plek bij het gilde. Het is een hele bijzondere traditie, want eens in de 4 jaar komen alle leden, en dat zijn er bijna 1000, hè, mind you, bijna 1000, die komen dan pot verteren. Dat doen ze door met elkaar te eten, te drinken, feest te vieren. En dat is een hele oude traditie die teruggaat tot de 14e eeuw. Toen deden ze dat al.
0: Mooi. Ja, ik hou erg van tradities, moet ik zeggen. Hoor.
1: Ja. Dus dat is mooi. Nou ja, in 2029 bestaan ze 600 jaar.
0: Wow.
1: Dat gilde. En het dorp, of de stad, kleine dorp, Soest, bestaat in dat jaar 1000
0: jaar. Ja, klopt. Ja. Nou, dat is dus de ene festiviteit na de andere.
1: Ja. Ja.
0: Ik zou alvast maar mijn agenda's tegen die tijd leegmaken, Jean. Want daar word je ook ingezet, denk ik.
1: Ja, dat ben ik bang voor.
0: Hey Jean, dank je wel voor eventjes deze uitleg en over het koningsschieten. Okay. En ja, we moeten er weer een jaar op wachten.
1: Nou, is me goed ook.
0: Ja, toch? Even bijkomen.
1: Even bijkomen.
0: Jean, dank je wel.
1: Oké, dag.

0: Happiness.
1: Yes, dat was Diesel Park West. One Shot of Happiness. Nou, dat shot is gedaan door Dylan de Bruin, die de koning met koningsschieten werd. En dat hoorden wij net allemaal van onze collega Jean Heil. Een traditie, elke maandag bij Eemland 1 Actueel, een gesprekje met Willem van Veluwe, onze collega. Onderwerp is het sportoverzicht van afgelopen weekend. En dan met name natuurlijk de prestaties van Spakenburg, IJsselmeervogels en Eemdijk. Willem, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Annette.
1: Ja, waarmee wil je beginnen? Het is bijna wie van de drie. Waarmee gaan we beginnen? Met wie?
2: Ja, zal ik met het mooiste beginnen waar wij afgelopen zaterdag live bij geweest zijn. Met de camera man Jan Bast. Er was namelijk bij IJsselmeervogels een open dag. En dat was een schitterende open dag waarin ze van alles organiseerden voor jong en oud, voor de kinderen. Kinderen hadden daar een persconferentie, die mochten vragen stellen aan de spelers en trainers. Ja, Annette, dat was echt geweldig.
1: Ja, maar dat is heel leuk, hè. Daar komen vaak hele leuke aparte vragen uit.
2: Ja, ze zeggen ook vaak kleine kinderen en dronken mensen die
1: vertellen de waarheid.
2: Vaak de waarheid.
1: Ja.
2: En dat was ook duidelijk merkbaar. Dat het was zo leuk in de volle kantine. En daarna hadden we natuurlijk, dan mochten ze poffertjes eten. Ze mochten nog andere dingen doen met handtekeningen verzamelen voor de spelers. Die kinderen hadden een dag van hun leven. En om 3:00 was natuurlijk de grote wedstrijd IJsselmeervogels tegen Volendam.
1: Ja.
2: En dat was wat je in het voetbal soms hebt. Grote onrecht. En dat was in het resultaat in deze wedstrijd ook, Annette. Want IJsselmeervogels was echt 3 klassen beter als Volendam. Maar die maakte gewoon niet de 2 en 3-0. En daardoor bleef het maar 1-0. En toen hadden de toeschouwers al op de tribune, die hielden hun hart vast. Het zou er niet gebeuren dat ze de laatste minuut 1-1 maken.
1: Ja, en toch gebeurt dat vaak wel.
2: In de allerlaatste minuut, Annette, maakten ze 1-1. Dus ja, de trainer die stond daar toch met de nodige chagrijn. Maar
1: dat waren gewoon
2: verloren punten.
1: Volgens mij was het ook een harde wedstrijd. Want ik zag online, ik heb natuurlijk wat ingelezen, dat er toch een aantal gele kaarten waren bij beide teams.
2: Ja, maar scheidsrechter was ook wel een beetje pietluttig, hoor, moet ik zeggen. Niet echt consequent. En dus dat geeft voor de spelers dan ook niet echt een lekker gevoel in het veld. Nee. Sommigen waren wel terecht ook, hoor. Dat waren harde overtredingen. Maar het was niet consequent, de leiding. En dat, dat was een beetje jammer.
1: Ja.
2: Maar goed, daar hadden ze na afloop nog een live zangen. Het werd evengoed nog wel gezellig.
1: Nou, dat is mooi. We ronden hem af. Het is gelijk speel geworden. Ja, daar kan je niks aan doen. En volgende keer weer beter. En dan?
2: Ja, dan gaan we naar Spakenburg.
1: Die moest een eind weg, hè?
2: Je bent goed op de hoogte, Annette.
1: Je moet je toch een beetje voorbereiden. Ja, uren rijden.
2: Uren rijden en dan is het wel lekker na een 0-0 ruststand dat ze toch hebben weten te winnen met 0-2.
1: Ja, hoe mooi is dat? Dan kom je toch met 3 punten thuis. Boeien
2: zeker,
1: dat je dan 3 uur moet rijden. Maar dat was ook weer jammer, denk ik. Want wat ik las was dat ze ook in de eerste helft wel de overhand hadden, maar dat die doelpunten maar niet vielen.
2: Nee, de doelpunten, dat duurde heel lang voordat die vielen. Maar ja, gelukkig kregen ze er ook geen één tegen.
1: Nee.
2: En dan win je toch de wedstrijd met 0-2. Nou, Eemdijk die ging kansloos onderuit tegen Genemuiden. Genemuiden beschikt wel over een goede ploeg. Die draaien wel altijd bovenin mee in de derde divisie. Dus dat was jammer. En twee spelers die komen vanavond in randje 16... dat zijn Christos Ibrahim en Sico Soré. Die komen vanavond in randje 16 vertellen hoe dat nou daar allemaal misgegaan is in Genemuiden.
1: Ja, wat jammer, hè, want de week ervoor waren ze juist weer een beetje hersteld. En nu, nu dit. Maar ik vind ook zelf eigenlijk dat ze, en misschien gaan ze het daar ook nog wel over hebben, ze hebben best

0: twee nederlagen toch, want ze hebben in de voorbereiding bijna alles gewonnen. Maar dat zegt vaak niet alles. Maar ja, we gaan het vanavond vragen in randje 16, wat dan weer dinsdag, donderdag en zaterdag uitgezonden wordt. Bart Borst is de presentator die alle vragen gaat stellen in deze weer leuke uitzending die we gaan maken.
1: Maar zijn er nog andere gasten ook, of met deze twee gaan ze het uurtje maken?
0: Nee, wij doen altijd, als we twee spelers van een club hebben, doen we geen analisten bij. Want dat vinden we een beetje druk worden aan tafel. Als we één speler hebben, doen we wel een analist erbij. Maar dat is deze keer niet van toepassing. Dus het gaat helemaal op één dijk gericht worden. De spelers mogen uitleggen waarom het allemaal even niet goed ging zaterdag.
1: Ja, en dan wil ik voor jou nog even uitleggen. Tenminste, als jij dat wel weet. Ik las bij Eemdijk dat ze een performance coach hebben. Wat doet die? Zou dat helpen om ze weer naar overwinningen te helpen? Hoe moet ik dat zien?
0: Ja, kijk, de clubs die hebben tegenwoordig de begeleiding is de laatste jaren enorm opgetrokken. Zo'n coach probeert door middel van gesprekken wat meer vertrouwen erin te brengen. Spelers die even wat minder privé in hun vel zitten, die kunnen dan naar zo'n coach toe. En ja, de ene speler die zegt, nou, ik heb er helemaal geen baat bij. En de andere die heeft er heel veel profijt van. Het is ook met allerlei dingen. Vroeger, mijn vader moest er altijd om lachen. Die zei, wat een flauwekul is dat allemaal. Maar iedere club heeft dat. Ze hebben video-analisten. Alle wedstrijden worden helemaal uitgediept van de tegenstander.
1: Willem, we moeten, ik kan wel een uur met je praten, dat merk ik al. Maar we moeten eruit zo. Dankjewel voor al je uitleg weer hoe alles gelopen is. En tot volgende keer. Ja.
0: En jij ook bedankt voor het spontane gesprek.
1: Prima, dag.
0: Dag.

Ja, voetbal. Philip Kronenberg was dat. En het uurtje 1-1 actueel zit er alweer op. Fijn dat u heeft geluisterd. En voor wie wat later inschakelde, van 12 tot 1 wordt dit programma herhaald. Maar u kunt natuurlijk ook terugluisteren op onze site 1-1.nl. Morgenochtend staan we weer paraat om 9 uur met de dinsdageditie. Ook namens technicus Menno Mooi wens ik u een goed vervolg van deze maandag. Graag tot de volgende keer.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad weer uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. Als een gebruiker Cloud een vraag of opdracht geeft, wordt soms de woordelijke of bijna woordelijke tekst van een van de liedjes gegeven. Volgens oud-vicepremier Carola Schouten was er in de coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Dat zegt ze tegen de enquêtecommissie Corona. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. De coronaverhoren zijn vandaag de 8e week ingegaan. Vanmiddag wordt oud-SGP-leider Kees van der Staaij ondervraagd. Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Vandalen hebben digiborden vernield, speelgoed van de kinderen kapot gemaakt, ramen ingeslagen en meubels omvergegooid. De directeur zegt dat de schade enorm is. Volgens de politie zit er waarschijnlijk een groep jongeren achter. De basisschool blijft in ieder geval vandaag nog dicht om alles op te ruimen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt al maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio. Menno Dekker.

0: Stock en Stock Out, maar waren wel hartstikke leuk, toch? Uit 1967, Alan Price en Simon Smith and his amazing Dancing Bear.
1: 80 is prachtig.
0: Lekker radio van start. Leuk dat je erbij bent. Ja, dat zei ik ook al.

0: artiesten waren. The Animals. En Let the Good Times Roll. Heb ik tot nooit eerder van gehoord. Dit waren ze. Ongeveer van 800 jaar geleden. Dat was al te horen aan de kwaliteit, toch?
1: 80 is prachtig.
0: Hey. Nou, we gaan er even de vaart in zetten, hoor. Phil Collins samen met Philip Bailey. Easy Lover.

Phil Collins en Philip Bailey en de nummer uit 1984 van Easy Lover bij Dekker Radio. Oh, deze is leuk. Moet je horen. Ja. Uit Vlaanderen, Eva de Roveren. Ik kan niet anders zeggen.

0: 80 is prachtig.
1: Eigenlijk was het 1978, deze hit van Earth, Wind and Fire. Titel.

Een van die leuke liedjes uit het verleden. Al van lang geleden alweer, hoor. Fleetwood Mac, Everywhere. Ja, overal hoor je dekkenradio aanstaan. Freek de Jonge en De Eerste Keer. Dat is leuk. Het is de eerste keer dat ik die draai. En hij is hartstikke oud, uit 2013. Ben benieuwd. Freek, doe je best.

0: grappig, hè? De Pipkins en Gimme That Ding. Met zo'n ontstemde piano. Leuk is dat, hè? Knal, boom, uit. We gaan op weg naar het half uur. Want Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Deze drie. Zo in Dekkeruit.

0: Het is 13:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn nog steeds aan het praten over de begroting. De gesprekken gaan moeizamer dan gedacht. Eigenlijk zouden de stukken om 11 uur al naar de ministerraad moeten gaan. Oud-vicepremier Carola Schouten vindt dat het kabinet tijdens de coronacrisis soms te veel vertrouwde op modellen. Tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona zei ze dat er veel aandacht was voor besmettingscijfers, maar minder voor de maatschappelijke gevolgen van maatregelen. In Utrecht is vannacht een explosief afgegaan bij een restaurant. Door de klap is een groot deel van de gevel beschadigd. 3 jaar geleden was hetzelfde restaurant ook al doelwit van een explosie. Het weer, soms stevige buien met kans op onweer bij een graad of 19.

Ja, ze lopen gewoon de studio uit, de Hollies. Men Without a Heart. Als je dat niet hebt, dan loop je dan gewoon de deur plat. 1972 was hij al wat oud, hè? Dekker Radio met Roger Daltrey als tweede drijvende. En daarna Emma Heesters en Rolf Sanchez.

Prachtig gedaan, hè? Roger Daltrey en Without Your Love. We hebben er drie achter elkaar, dus ik heb er al eentje gehad. En deze nog te goed, hè? Emma Heesters met Rolf Sanchez. Contigo!

0: Ze noemen zichzelf de Tipsy Girls en Wannabe.
1: Grappig, hè?
0: Tekken Radio met Phil Ferrum en Galaxy.

paar keer in de Caribbean geweest. En als ik deze hoor, die ik nu ga draaien, dan denk ik daar meteen weer aan. Want toen hoorde ik voor de allereerste keer Johnny Hates Jazz. Met versplinterde dromen. Vertaald door Dekker Radio. Gewoon Shattered Dreams.

0: in het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, meldt het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de vermisten zijn bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Het gaat om een vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een reef. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. De politie denkt niet dat er meerdere daders zijn. Na de schietpartij in Zwitserland overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. Vijf anderen raakten gewond. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad nog een keer uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden de begrotingsplannen vanochtend afronden, maar zijn er dus nog niet uit. De bijeenkomst waarin de plannen officieel goedgekeurd moeten worden is nu 6 uur vanavond. De begroting moet voor middernacht naar de Raad van State gestuurd zijn. Het weer, af en toe zon en enkele buien met soms onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Bitches.
1: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In 1982 werd hij op 34-jarige leeftijd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 1989 werd Brinkman fractieleider van het CDA. Premier Lubbers zag in hem zijn opvolger en er werd lijsttrekker voor de ChristenDemocraten bij de verkiezingen van 1994. De partij verloor toen fors en Brinkman verdween van het politieke toneel. Na een aantal jaren in bestuursfuncties keerde hij terug in de politiek. Hij ging in 2011 voor het CDA naar de Eerste Kamer. In 2019 zette hij definitief een punt achter zijn politieke loopbaan. Elko Brinkman was 78 jaar.

0: jaar. Hij overleed na een kort ziekbed. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd, is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad opnieuw uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Het weer. Af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakte 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De hypotheekrechten van die parken lagen bij een zakenman die aan Gillis miljoenen had geleend. De vakantieparken worden over een maand geveild en de opbrengst gaat dan naar de schuldeiser. Peter Gillis laat aan Omroep Brabant weten dat hij er alles aan zal doen om de veiling te voorkomen. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag...

0: Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met 12 oktober dicht. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. Die zijn onder meer ontstaan door veroudering en door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks rijden er zo'n 15.000 voertuigen over de brug die Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar verbindt. Het verkeer wordt de komende 6 weken via de Oosterscheldekering omgeleid. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. In de rest van het land geregeld zon bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Bond, Jan Berg.

En dat was voor dan weer de opening en programma Bond voor vandaag tijdens 1982. Vitesse was dat en Rosalind. Fijn dat u er weer bij bent. Ik ben Jan Berg. Ik draai de plaatjes voor u. Rolf Sanchez. Hallo 2026 met zijn nieuwe plaat.

0: Marciar, de nieuwe plaat van Rolf Sanchez. Het plaatje is nieuw, maar het wijsje is wel heel erg oud. Ga maar eens goed luisteren naar de volgende plaat in de categorie.
1: Ouwe meuk.
0: We gaan 1963, want zo oud is het wijsje al. Deze van Dusty Springfield. I only wanna be with you. Creatief gebruikt door Rolf Sanchez net.

0: 1963, de muziek van Dusty Springfield. I only wanna be with you.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: En in de Bonte verzameling Hoppen uit 2005 met Little Love. Dit is Little Love.

0: Een klein beetje liefde. A Little Love was de titel van de plaat. 2005 muziek alweer, meer dan 21 jaar terug in de tijd dus, met andere woorden. Time flies when you're having fun. En we hebben er plezier in hier in Programma Bond.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2018 muziek. Meghan Trainor. No excuses.

0: Meghan Trainor onder 2018, No Excuses.
1: Oester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: En daar het nieuwe werkje binnengekregen van Richie Sampson. Dit is I'll Take You Back. De lekkere hedendaagse disco.

0: De week van Richie Sampson. En dit was I'll Take You Back, inderdaad. U hoort het hier zo in het programma Bond.
1: Met Jan Berg maak je Bond. Altijd wat anders.
0: We gaan in 1996 met deze van Simply Red. We're in this together.

0: Uit 1996, het is van Simply Red. We're in this together. Ja, we zitten met z'n allen in de boot, zul je dan maar zeggen.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: De Nederlandse Fransman. Dave had enkele grote hits in de jaren 70 ook hier in Nederland. Onder andere deze, Du Côte des Chezouans.

0: Heel leuk om deze vrolijke muziek nog eens een keer te horen. 1976, dus Dave en Ducote de Szechuan.
1: De gouden glans van radio straalt af van onze antennes bij deze flashback.
0: Ja, we gaan verder terug in de tijd. 1963, Ines en Charlie Fox. Op naar het half uur met Mockingbird.

0: Kijk, bij Jan Baag moet je altijd maar afwachten waarop dat komt.
1: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Bij de verkiezingen in 1994 was hij lijsttrekker, toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed, hij was 78. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het KNMI waarschuwt voor zware regen in de kop van Noord-Holland. Tijdens de avondspits kan er meer dan 50 mm regen vallen, ongeveer de helft van wat er normaal in de hele maand augustus valt. Het weer, eerst dus nog wat buien, later droger. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
3: Lekker gevarieerd.
4: Bond.

Terug naar het jaar 1987 met deze van ABC Smokey Sings. Een heerlijke plaat uit de jaren 80. We hebben ze voor u en ook de hedendaagse muziek hier, Cat's Eye. Dit is Animal.

0: De hedendaagse muziek van Cat's Eye. Dit was Animal.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Inderdaad, we gaan naar de jaren 60, het jaar 1967. We kennen het nummer ook van Engelbert Humperdinck in de Engelstalige uitvoering. The Last Waltz heet het dan. Als je het op zijn Frans doet, wordt het La Dernière Waltz. Dit is Mireille Mathieu.

0: 1967, de muziek van Mireille Mathieu, La Dernière Valse.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar 2002, René Froger. She, we kennen het natuurlijk van Charles Aznavour uit de jaren 70, maar dit is René's uitvoering. A Song for Maxima. She.

0: terug naar het jaar 2002 met deze van René Vroger. She, a song for Maxima.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Uiteraard hebben we dat ook voor u. The Chasing Twisters, de nieuwe plaat. Dit is Stronger.

0: nieuwe van Chasing Twisters. Dit was Stronger.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig, Bibi?
0: Het is gezellig, blijft gezellig. Far East Movement met Cover Drive. Dit is Turn

Ja, met deze muziek van Far East Movement en Coffee Drive. Turn Up The Love zijn wij gekomen aan het einde van het programma Bond weer voor vandaag. Het zit er weer op. Mijn naam Jan Bergen en ik heb het ook vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. Ik hoop dat u ook weer met plezier geluisterd heeft naar het programma. Wilt u reageren op het programma? Dan kan, dan mag natuurlijk altijd janberg.radio@gmail.com staat daar voor open. Maar rest mij u nog een hele fijne dag toe te wensen met allerlei leuke activiteiten uiteraard. En rest mij u nog te gaan vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1970 met Iders of Mars. Nummer getiteld Vehicle. Daarna nog een nieuw werkje van Deb Standen. Dat is getiteld This Old Photograph. Ik laat het hierbij. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Wat mij betreft nogmaals de groetjes. En graag weer tot de volgende Bond.

Dorald Megens met het NOS-journaal. Peter Gillis probeert een veiling van drie van zijn vakantieparken tegen te houden. De realityster en vastgoedondernemer dreigt de parken kwijt te raken omdat hij een aantal betalingen aan een schuldeiser zou hebben gemist. Gillis had bij hem miljoenen geleend en de hypotheekrechten als onderpand gegeven. Het gaat om de parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. De studenten en begeleiders uit Breda die vorige week ziek werden op een introkamp in België hadden waarschijnlijk het norovirus. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Op het kamp waren 175 van de 800 studenten ziek geworden. Sommigen moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging. Volgens de GGD kunnen er meer oorzaken dan alleen het norovirus zijn. Met de zieke studenten en hun begeleiders gaat het inmiddels weer beter. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. In het beweegbare deel van de brug zijn scheurtjes ontstaan die gerepareerd moeten worden. De Zeelandbrug verbindt Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar. Er rijden per dag zo'n 15.000 voertuigen over de brug. Het weer vanavond verspreidt over het land nog wat buien. Vannacht droger en dan koelt het af naar 13 graden.

0: Morgen vooral in het noorden nog een bui, in de rest van het land geregeld zon. Wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar zijn dichtbij een akkoord. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden die plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. De deadline voor het indienen van de begroting werd vandaag meerdere keren uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden vanochtend al de puntjes op de i zetten. Maar de onderhandelingen gingen moeizamer dan gedacht. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De verloren finale tegen Spanje van het afgelopen WK was zijn laatste interland. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakte ze ook eigen programma's voor die omroep, zoals de Zaterdagavondshow en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. De veroordeelde Marius Borg Heubu mag volgende week de uitvaart van de Noorse koning Harald bijwonen. Heubu is de zoon uit een eerder huwelijk van de nieuwe koningin Mette Marit. Hij is veroordeeld voor onder meer verkrachting, maar er loopt nog een hoger beroep. Hij moet bij de uitvaart wel een enkelband dragen. Na grote bosbranden in Algerije wil de president de doodstraf invoeren voor brandstichters. Officieel is de doodstraf nooit afgeschaft in het land, maar die wordt al 33 jaar niet uitgevoerd. Vorige week kwamen bij branden zeker 12 mensen om. De president wil de wet binnen 2 weken aanpassen. Het weer vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger, koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag vooral in het noorden nog een enkele bui. De rest van het land geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor

0: vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen. Kijk voor het hele bike totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting van volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden de plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet was het tot het laatste moment spannend.
1: Het is echt op partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
0: Vanavond komt premier Jetten met een verklaring. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. Waarschijnlijk is er maar 1 dader, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Maar het onderzoek gaat door.
2: Die ermittelingen lopen. Ze moeten klären wer voor die taat verantwoordelijk is. Wie zich die ereignissen genau abgespielt hebben. En welches motief der taat zugrunde liegt.
0: Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 mensen raakten gewond. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakte ze ook eigen programma's zoals de Zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader, Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Ze was 100 jaar. Het weer vanavond nog wat buien. Vannacht droog, dan koelt het af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Muziek en informatie, dit is Eemland
4: 1. Autoservice Baarn.
5: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Thank you. It's very much.
1: Some days you're the only thing I know.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De ministerraad heeft ingestemd met de begroting waar de coalitiepartijen het vandaag over eens werden. Wat erin staat is onbekend. Premier Jetten is optimistisch.
1: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen. Maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen.
0: Oppositiepartijen zien brede steun niet zitten en willen dat het kabinet scherpe keuzes maakt. Plannen worden met Prinsjesdag bekendgemaakt. Op de Middellandse Zee is opnieuw een olietanker onderschept die vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Dat gebeurde gisteren, zei EU-buitenlandchef Callas. In de afgelopen maanden werden al 5 schepen van die schaduwvloot door de EU geënterd. De vloot bestaat uit meer dan 1000 schepen die onder een andere vlag onder meer olie uit Rusland vervoeren. Veel EU-landen willen er harder tegen kunnen optreden. Morgen spreken de Europese defensieministers in Dublin onder meer over meer acties tegen de schaduwvloot. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet zijn nog honderden mensen vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam, merkt hulporganisatie CARE.
2: De toegang tot het gebied is slecht door beschadigde wegen. Dus we zien dat bijvoorbeeld vrachtwagens met hulpgoederen daar niet goed kunnen komen. Terwijl we wel dus zien dat die nood heel hoog blijft.
0: Dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Vanwege een broedende zwaluw lopen de werkzaamheden aan de Norgerbrug bij Assen opnieuw uit. De boerenzwaluw heeft een nestje gemaakt onder de net geplaatste brug. Het dier is beschermd en mag niet gestoord worden. De werkzaamheden zouden in mei klaar zijn, maar dat wordt nu begin volgend jaar. Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Uit de begroting waarover de coalitie van D66, VVD en CDA het vandaag eens werd, valt voor de oppositie voldoende te halen. Dat zeiden premier Jetten en minister Heijne van Financiën vanavond. Ze deden een oproep aan de oppositie om de plannen te steunen. Jetten zei dat het minderheidskabinet hele mooie dingen kan doen voor het land. Op Prinsjesdag worden de plannen bekendgemaakt. Voor de zesde keer in korte tijd is op de Middellandse Zee weer een olietanker onderschept die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Met die vloot vervoert Rusland onder een andere vlag gesanctioneerde goederen zoals olie. Morgen spreken Europese defensieministers in Dublin over hardere acties tegen de vloot. De Amerikaanse ambassadeur in België zegt dat hij gewoon doorgaat met het plaatsen van zijn mening op sociale media. Vandaag moest hij op het matje komen, omdat hij een Belgische minister had beledigd. De Amerikaan trekt zich er weinig van aan.
1: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
0: Vorige week had hij commentaar op het aanscherpen van de regels voor alcoholreclame. Hij zei dat de gezondheidsminister in België alle levensvreugde schaadt. TV-omroepster Tanja Koen is overleden. Ze was de eerste omroepster van de NCRV begin jaren 50.
2: Diezelfde vrije omroep begon in 1952 met de televisie.
3: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aandacht.
2: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroepster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamer.
0: Ze was onder meer bekend van programma's als De Zaterdagavondshow en Wie wil er mijn marmotje zien? Tanja Koen overleed vorige week maandag op 100-jarige leeftijd. Het weer, nog wat buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog. Geregeld zon.
4: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
5: Muzieke informatie, dit is Eemland 1.
6: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Leuk dat je luistert naar Blues & Friends hier op Eemland 1. Het is weer maandag. Elke maandag van 9 uur tot 11 uur, 2 uur lang de blues. En dit was Sean Costello. Leuk dat je luistert. Nog een keertje. En blijf luisteren natuurlijk ook via de radio en ook via internet www.eemland1.nl.

Buddy Guy van zijn akoestische album wat hij alweer een aantal jaar geleden maakte. Buddy Guy, Crawling King Snake, een nummer oorspronkelijk van John Lee Hooker. En dat vond ik een beetje lijken op het nummer wat ik daarvoor draaide van Ben Prestige. Howling Wolf komt er nu aan uit de jaren 50. Toen werd hij bekend. En hij zingt een nummer over een wijnsoort. Een wijnmerk, C.V. Wine. En in die tijd was het gebruikelijk. B.B. King begon ermee. Die werd trouwens ook daardoor bekend. Die zong voor Pepticon. Een drankje of een medicijn eigenlijk. Sonny Boy Williams die zong over meel. Dus bluesmensen kregen een kwartiertje op de radio. Konden ze reclame maken. En ook meteen nummers zingen. Howling Wolf deed hetzelfde. Dus C.V. Wine Blues.

I'm Ready. Dat was Freddie King, een van de drie grote kings van de blues. B.B. King, Freddie King en Albert King. En geen familie van elkaar, moet ik er dan bij zeggen natuurlijk. Freddie King. Daarvoor hoorde je Stevie Wine van Howling Wolf. En ik wilde eigenlijk de Pepcon jingle van B.B. King trachten aan draaien. Maar dat vind ik wel op YouTube. Maar misschien kun je dat zelf luisteren. De Pepticon jingle van B.B. King. Ook zo'n reclame waarmee hij bekend is geworden eigenlijk.

Guitar Slim hoorde je met zijn Guitar Slim Boogie. Iemand die een grote fan was van Guitar Slim, die komt uit de jaren 50. Dat was Stevie Ray Vaughan uit de jaren 80. Hij brak in 1982 door. Toen werd hij echt bekend onder het grote publiek. Maar daarvoor was hij natuurlijk al heel lang bezig, vanaf de jaren 70. In 1980 speelde hij een show in de Steamboat 1874. En daar zijn gelukkig opnames van gemaakt. En dan hoor je ook meteen dat hij grote fan was van Guitar Slim, die ik dus net hoorde, draaide.

Dat was dus even nog een stukje Guitar Slim. Hij zingt erbij, maar het nummer wat Stevie Ray Vaughan dus gaat draaien, gaat spelen, dat is ook echt heel erg in de stijl van Guitar Slim. Luister maar.

Je hoorde David Olney hier bij Eemland 1. Elke maandag kun je luisteren van 9 uur 's avonds tot 11 uur naar Blues. En de vrienden van de Blues natuurlijk. Zoals deze David Olney. Een hedendaagse bluesmuzikant heet Austin John. Hij speelt hier een nummer I'm Trying. En daarna ga ik meteen verder met Albert Collins. Een oude blueslegende natuurlijk uit de jaren 70. Maar eerst Austin John.

Albert Collins van zijn album Don't Lose Your Cool uit de jaren 70. Albert Collins, een van mijn helden op gitaar. Toen ik gitaar begon te spelen, luisterde ik veel naar hem. En nog steeds natuurlijk. En hier draai ik het op Blues & Friends op 1x1. Elke maandag kun je luisteren van 9 uur 's avonds tot 11 uur.

What makes a man go crazy? Ja, wat zal dat zijn? Dat was Nick Holt, laatste nummer van dit eerste uur Blues and Friends op Eemland 1. Blijf luisteren naar het nieuws nog een uur lang. Elke maandag van 9 tot 11. Tot zo naar het nieuws.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Premier Jetten is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Volgens CDA-leider Bontebal waren het moeilijke gesprekken de afgelopen dagen.
1: Want we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De ene is met z'n drieën erover eens. En de tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie?
0: Wat er precies in de plannen staat, blijft onduidelijk. Ze worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder vandaag werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. En sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Na twee dagen is de brand in een verdeelstation in Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Meeden te blussen, legt de veiligheidsregio uit.
2: Er zit 140.000 liter koololie onder ieder gedeelte van die transformator en hij is opgedeeld in 6 stukken. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden.
0: Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Het weer, nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog met geregeld zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Uit 1977, de tour die Muddy Waters deed. In 1977 dus. Voor zijn album Hard Again. Zijn comeback album was dat. Werd geproduced en geholpen door Johnny Winter. Dat was toen een hardrock gitarist en ook een blues gitarist. En die hielp Muddy Waters heel erg bij zijn bij het uitbrengen van zijn laatste drie albums. En om de blues bekend te maken bij een nieuw jong publiek. Hard Again, Muddy

Tom Waits van zijn album The Heart of Saturday Night. New Coat of Paint. Eemland 1, www.eemland1.nl. Voor iedereen buiten deze regio die natuurlijk wel naar de blues wil luisteren. www.eemland1.nl. En anders gewoon in Baarn, Bunschoten, Soest op de radio.

Dat was Feeder Busk. Heel veel nummers van Feeder Busk achter elkaar. Dat is een moderne bluesmuzikant die ik heel goed vind. Je luistert nog steeds naar Blues & Friends hier op Eemland 1. En ik ga weer verder met Sugar Ray and the Blue Tones. Blues from Sipculo. Dat is trouwens een Nederlands dorpje waar ze dat hebben opgenomen.

De mondharmonica speler Sugar Ray en de Blue Tone Soice Band. Blues from Sepkulo. Sugar Ray die zat ook ooit bij de Roomful of Blues, waar hij dan zong en mondharmonica speelde, maar dit is met zijn eigen band. Screaming Jay Hawkins zag ik ooit bij een bluesfestival in de Meervaart. Dat heb ik al eens eerder verteld. En dat vind ik een goede artiest, een blueszanger. Maar eigenlijk een operazanger wilde die worden. Dat hoor je allemaal. Screaming Jay Hawkins.

Ja, en Santana komt er weer aan, Samapati. Dat was Screaming Jay Hawkins. Het laatste nummer van deze 2 uur lang de blues. Met heel veel aandacht voor Vidar Busk, waar ik heel veel nummers van draaide. Blues and Friends, elke maandag van 9 uur tot 11 uur 's avonds live. Hier vanuit Baarn op Eemland 1. En als je ergens anders bent, dan maakt het niet uit, want dan kan je luisteren via www.eemland1.nl. Leuk dat je luisterde en tot volgende week.

0: Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor de omwonenden. Voor het eerst in 15 jaar is er weer een volwaardige academische studie van de Friese taal in Nederland. Drie studenten zijn er vandaag aan begonnen aan de Universiteit in Groningen. Jarenlang was er te weinig animo voor een bachelor die gewijd was aan de Friese taal. Om de studie rendabel te maken moeten er eigenlijk 20 studenten zijn. Omdat dat voor een kleine taal eigenlijk niet haalbaar is, kwam er subsidie vanuit Den Haag en de provincie. In de Thaise badplaats Pattaya zijn tientallen prostituees opgepakt, omdat er deze week een Amerikaans vliegdekschip aanlegt in de haven. En ook wordt er extra gecontroleerd in het uitgaansgebied. De ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is, wordt het meestal gedoogd in het land, maar de komende dagen even niet. Toch wordt er ook uitgekeken naar de Amerikaanse militairen, omdat ze hopelijk een hoop geld uitgeven tijdens hun verblijf. Het weer, er kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken is het droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen regelmatig zon, vooral in het noorden kan dan een bui vallen en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën.

0: Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding. Dan het weer, opklaringen en wolken. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek. 1.

Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In die fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, melden lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Édouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier

0: Daar een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen. Vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
2: Non-stop.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui.